0: Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: Nou!

sexy people.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Honden zijn tijdelijk niet toegestaan op een deel van de heide bij Ermelo. De maatregel is ingesteld om kuddebewakingshonden te kunnen trainen en inwerken voor de bescherming van schapen tegen de wolf. De Stentor meldt dat de tijdelijke afsluiting online tot veel reactie heeft geleid. Bij de ingangen van het afgesloten gebied blijkt de maatregel volgens de krant op meer begrip te kunnen rekenen. Bezoekers passen hun route aan en houden zich aan het verbod. De inzet van bewakingshonden moet helpen om schapen beter te beschermen tegen de aanval van wolven. Tijdens de trainingsperiode is de aanwezigheid van andere honden op de heide daarom niet gewenst. In Zeewolde is een geparkeerde taxibus donderdagochtend vroeg zwaar beschadigd geraakt door brand. Het incident vond plaats aan het Keteldiep. De bus stond geparkeerd voor een woning. Niemand raakte gewond. Een buurtbewoner ontdekte rond 4 uur 's ochtends vlammen bij het voorwiel van de bus. Het vuur verspreidde zich vervolgens uit naar de motor en de voorkant van het voertuig. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer heeft het vuur geblust. De taxibus is daarbij verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand feitelijk is ontstaan. En tot slot, in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben tientallen huishoudens onvoldoende geld voor huur en vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers van CBS en WSW over 2024. De cijfers zijn geanalyseerd door Dagblad de Stentor. In Ermelo hebben 55 huishoudens een betaalrisico. Dat zijn er 47 per 10.000 huishoudens, bijna 3 keer lager dan het landelijk gemiddelde. In Harderwijk gaat het om 170 huishoudens, zo'n 79 per 10.000. Ook in Putten hebben huishoudens met lage inkomens te maken met beperkte financiële ruimte. Voor deze gemeente heeft de krant geen specifieke gegevens gepubliceerd. In Zeewolde hebben 55 huishoudens een betaalrisico. Betaalrisico's betreffen vooral alleenstaanden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaar Dij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Hele goedemorgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is vrijdag de 28e augustus. En dat betekent dat we de week weer gaan afsluiten, het weekend gaan inluiden. Vanaf 10 uur dus met bier en bitterballen. En tot die tijd gaan we zien wat de ochtend ons brengt.
1: Hey, wat is wakker?

En je kan je bijdrage leveren zoals altijd al 15 jaar lang via de WhatsApp. Door te bellen, te mailen of langs te komen. Dus kijk maar even wat je doet. Gezellige inloopradio. En nou, ja, wat kan ik nog meer zeggen? Hè? Niet zoveel. Doe gewoon gezellig mee. Hey,

Ja. En nou, eens even kijken. Ja, ja, ik zei het al. WhatsApp, bellen, mailen en langskomen. Nou, wat wil je nog meer? 06-8309-8309. 06-8309-8309. Dat is het snelst, het meest gebruikt. Maar we alleen WhatsApp, niet om te bellen, hè. Bellen is 0341-360-148. 0341-360-148.

0: Zo, de eerste vakken van het plaatje, Mull of Kintyre. En dan hebben we het natuurlijk over de Wings. En dit is de tweede.
1: Un, dos, tres.

Ja, dat waren ze, hè? De snoesnummers. En dat betekent dat we naar de ochtendgymnastiek gaan.

Zo, dat was de ochtendgymnastiek en daarmee hebben we de plichtplegingen van de ochtendrituelen weer gehad. En dan kunnen we ook verder met de dagelijkse gang van zaken. Op naar het weekend, op naar bier en bitterballen om 10 uur enzovoort enzovoort. Maar zover is het allemaal nog niet. We gaan dadelijk eerst nog het weerbericht even bekijken. Het file-nieuws, het landelijke headlines en dan het regionieuws. We hebben nog een rest tussen 9 en 10, dus ach man, druk. En nog eens druk. En als ik zo naar buiten kijk, is het wel zo grauw. Ik zou bijna denken dat de zon niet meer gaat schijnen.

I don't live here anymore. I live natuurlijk over de war on drugs. Ja, de war on drugs. En dat brengt ons bij het weerbericht. En dat staat inmiddels klaar. Ja, dat, ja het wordt niet zo warm meer als gisteren. Vandaag is overwegend droog en wat zon. En in de middag stevige buien. Vanavond tijdelijk droger. Het wordt 24 graden op de Veluwe. En daarmee hebben we de eerste plek stevig in handen. Eens even kijken. Dan, de wind is zowel overdag als komende nacht zuidwest en matig tot aan zee krachtig. 4 tot 6 bevoor. En dan de komende 5 dagen. Ja, nou schijnt er. Maar ik weet het niet zeker. Er was weer onweer beloofd. Nou, ik heb het de hele dag niet gemerkt. Maar nou heb ik de indruk dat het vannacht is geweest. En daar heb ik dan weer gemist, want s'nachts slaap ik. Maar goed, geen idee of het überhaupt geonweerd heeft vannacht. Maar meestal beloven ze van alles en er komt niks. Nu dan. Morgen wordt het 22 graden, s'nachts 15. Zondag 22, s'nachts 17. Maandag 20, s'nachts 15. Dinsdag 20, s'nachts 14. Woensdag 20, s'nachts 13. En dan de kans op neerslag. Zaterdag 85. Zondag 60. Maandag 70. Dinsdag 50. En woensdag 60. En de kans op zon in procenten. Zaterdag 30. Zondag 25. Maandag 50. Dinsdag 60. En woensdag 50. En daar moeten we het mee doen.

0: Zo.
1: Forest Girl.
0: Dat was het eerste dubbelplaatje van de dag. Waylon met de Escapist en daarnaast de Paperboy. Ja. Aan de zon er nog meer komen vanmorgen. Altijd tussen de 3 en de 5 in het ochtendprogramma. Ja. En dit. Elephant in the Room. Nou, een grote kamer hebben.

wezen was Sunday, zegt hij. Man, man, man, we moeten het weekend beginnen. Niks van, het is gewoon vrijdag. Tjonge, jongen, een rare voorstel op de vroege morgen. Watershed met The Elephant in the Room. Wel een, ja, ik vind het wel een lekker nummer, hoor. Dat dan weer wel, maar Wizard of Sunday, ja, dat kan je op maandag zeggen, maar niet op vrijdag. Tenminste, als het aan mij ligt. Goed, het is 12 minuten voor. We gaan even kijken naar het file nieuws. Of daar nog wat te melden is. Ik denk het haast niet, maar je weet het niet, hè. Eens even kijken. Op de A1 geen melding. Op de A12 geen melding. En op de A30 ook geen melding. Nou. Geen meldingen, dat zou wel eens kunnen betekenen dat er geen files staan. Dus.

Zo, dat waren ze. De Waterboys again. Tweede dubbelplaatje al van de ochtend. Ja, het schiet lekker op. En dan gaan we eens even kijken. Heb jij een bijdrage voor dit programma? Het zij journalistiek. Het zij informatief. Het zij oproep. Het zij muzikaal. Nou ja, welke zin dan ook. Je kan WhatsAppen naar 06. 83 09 83 09 06 83 09 83 09. Alleen om te WhatsAppen. Als je denkt, nou ik bel liever in de uitzending live, dan 0341 360 148 0341 360 148. Je kan ook langskomen aan de Brinkstraat in 91 in Putten. Brinkstraat 91 in Putten. Ja, het fameuze inloopradio. En je kan mailen. studio@veluwefm.nl studio@veluwefm.nl. Nou, en dan komt het helemaal goed. Nog voor het weekend. Ja, zo gaat dat hier, hè. Dus kijk maar even wat bij je past. Of waar je gebruik van wil maken. Of anderszins.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken. Ja, het is verschrikkelijk. Als ik dit beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En we begonnen met de tweede uur met een van de twee verzoekjes van Gert Leter, Ruud Banneveld. En hij wenst iedereen alvast een heel fijn weekend toe. Nou, geldt natuurlijk ook voor jou, Gert. En ja, als we dan toch over weekend hebben. De band weekend. Niet de artiest weekend, maar de band weekend.

wat krijgen we nou, jongen, dat is niet de bedoeling. Springt hij zomaar over naar een ander nummer. Nou, doen we gewoon nog een keer, hoor. Nee, we springen gewoon terug.

Zo, dat was hem helemaal. Ja, daar had hij recht op. Goed, eens even kijken. Ook dat was een dubbel plaatje trouwens, want hij verzorgde vanmorgen ook de ochtendgymnastiek. We gaan naar de headlines van de NOS. De NOS heeft ook vandaag weer de headlines fijn op een rijtje gezet. En ik noem ze even op met... ik zie de kop al voorbij komen. Ik noem ze even op met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, nou, ik wil het hele bericht wel horen al en niet meer een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Nou, er is weer een massadonor actief. En dan hebben we het over zaaddonor. Hij heeft minstens 121 kinderen verwekt. Maar goed, daar is een nieuwe kop. Massadonor zat in de adviescommissie 106. Honderden klachten over makelaars, 105. Congo staat vaccineren tegen ebola, 132. Trump verandert naam Lake Ontario, 131. Twente en Ajax verder in Europa, 813-814. Inwoners van Ceuta blokkeren noodhulp, 126. Hockeysters moeizaam naar de finale van het WK, 853. Dodental Nepal loopt op naar 469, 127. Kans op meer vloedgolven bij Nepal, 129. Nou, dat zijn de headlines. Zit er wat voor je bij, dan hoor ik het graag. We beginnen altijd met 104, want daar zit een abonnement op. En die zet ik alvast klaar. En dan hoorde je net al een sprankje van een nummer. En daar komt ie.

I was made for sunny days en daarmee is het inmiddels 9:10 geworden. En eens even kijken, ja, dat nummer is dus... ik zet de volgende gewoon klaar, kan mij het schelen, joh. En maar we gaan wel even naar pagina 104, want die hadden we, daar zat een abonnement op. En dat pak ik er dan even bij. Bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd zijn er vorig jaar 175 meldingen binnengekomen over mislukte en slecht uitgevoerde behandelingen met botox en fillers. 5 keer meer dan 2024. Nou ja, volgens mij zijn ze allemaal mislukt. Als je kijkt naar die Donald Duck snuiten tegenwoordig, man, zit er nog een normale tussen dan. Dat komt volgens de dienst voornamelijk doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Ja, dat hebben ze natuurlijk ook helemaal opgepompt. Ze hebben vaak niet de juiste diploma's of hebben onvoldoende kennis om een behandeling uit te voeren. Mensen hadden na een mislukte ingreep onder meer last van zwellingen. Ja, van die dikke lippen zeker. Hangende ogen en ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor dergelijke behandelingen kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. Jongeren beginnen ermee. Ja, het kan, hè.

Zo, nou, dat was er even, zoals ik al zei, een leuk deuntje. En er zijn geen aanvragen voor landelijke headlines. Dus daar kunnen we het dan gevoeglijk bij laten. Ik zal wel heel even kijken of er zelf nog wat bij vond staan waarvan ik denk, nou, daar moeten we het toch even over hebben. Nou, nee. Nou ja, mooi dat Twente en Ajax verder zijn. Dat is leuk. En ook leuk voor de hockeysters dat ze in de finale staan. En dat hebben we dan met deze gezegd. Kunnen we door met het volgende stukje muziek?

Tokyo van de White Lines. White Lies eigenlijk. Ja, en dan zijn we toe aan het tweede plaatje van Gert Leter. En hij, zoals ik al zei, hij wenst iedereen de beste. Alvast een heel fijn weekend toe, dus dat kunnen we al alvast doorgeven. En hij had ook een dubbel plaatje uitgezocht, namelijk de Stones. En the last time begonnen we dit uur mee. En dit is het tweede nummer van Gert.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: als je dit melodietje hoort, dan weet je, dan zitten we iemand van Putten voor elkaar aan tafel. En ja, want ja, waarom? Billy Swan is natuurlijk met Eiken Help de mantelzorger bij uitstek, zeker op muzikaal vlak. En toevallig wilde het om het toeval dat we het vandaag over mantelzorg gaan hebben. Goedemorgen, Miranda Krol zit aan tafel.
1: Goedemorgen.
0: Nou, Miranda, fijne vakantie gehad, want het is de eerste keer weer na de vakantie.
1: Ja, het is de eerste keer na de vakantie dat Putten voor elkaar weer aanschuift hier.
0: Ja.
1: Ja, mijn vakantie zit er al even op hoor. Ik was al in mei, juni weg geweest. Dus
0: okay.
1: Ik heb gewoon lekker de hele zomer gewerkt.
0: Oké, okay. Nou ja, dat was wel warm hè?
1: Ja.
0: Waar ben je geweest op vakantie?
1: We zijn in Zuid-Frankrijk geweest.
0: Zuid-Frankrijk,
1: ja, oké. Okay. Saint-Tropez.
0: Oh, nog voor de branden uit, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar goed, vakantie is voorbij. Er moet weer gewerkt worden, de mantelzorg. Ik zag in jouw mailtje 3 hoofdpunten. Maar mocht je meer dingen hebben, dan horen we dat vanzelf. Want de mantelzorgwaardering kan weer aangevraagd worden. Wat houdt de mantelzorgwaardering precies in?
1: De mantelzorgwaardering is een waardering vanuit de gemeente Putten. De gemeente is heel blij met de mantelzorgers die zorg bieden aan hun naasten.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet in geld uit te drukken, daar zijn we ons wel van bewust ook. Maar één keer per jaar kunnen mantelzorgers een waardering voor zichzelf aanvragen. Of mensen die zorg ontvangen kunnen hun mantelzorger opgeven.
0: Yeah.
1: En in Putten, dat is in het hele land is dat wel anders, maar in Putten is dat een geldbedrag. Van €100 per mantelzorger. Of je kunt je WCP-pas, dus de winkelierspas, opwaarderen. En dan doet de winkeliersvereniging er nog €10 bij. Dus dan wordt je WCP-pas met €110 opgewaardeerd.
0: Oké. Okay. Ja, wat ik me dan altijd afvraag, is dat niet eigenlijk naar Den Haag toe een hele foute prikkel?
1: Jij wil het ook weer meteen politiek maken, ja.
0: Nou ja, ik denk dan dat het echt zo werkt, hè? Dat ze in Den Haag zeggen, iedereen gaat mantelzorgen. Gemeentes geven daar een leuke waardering voor. Mooi, kunnen wij lekker bezuinigen op dierenzorg.
1: Ja, nou, ik denk dat er achter de schermen heel hard wordt gewerkt en ook wel wordt gelobbyd vanuit mantelzorg.nl om echt voor het belang van een mantelzorger op te komen. Want het is waar wat je zegt, hè? Met de komende vergrijzing. De druk op de mantelzorgers gaat in de komende jaren ook wel toenemen.
0: Ja.
1: En hoe hou je dan zelf ook die balans, hè? Ook vooral als je nog een baan hebt of een gezin thuis en je zorgt voor een zieke ouder of een zieke partner, dan kan dat heel pittig zijn. Dus die signalen gaan ook wel naar Den Haag toe.
0: Oké.
1: Ja.
0: En dan wat mij ook zou opvallen, wat ik me afvraag is eigenlijk van ja, mensen gaan natuurlijk niet zeggen, ik sla mezelf eens even lekker op de borst, doe mij eens even €100, want ik ben een perfecte mantelzorger. Dus volgens mij zijn de mensen toch een beetje van, doe nou maar normaal, dit is toch normaal wat ik doe, daar hoef ik niks voor te hebben.
1: Ja.
0: Wordt er dan wel veel gebruik gemaakt van de mantelzorg? Vorig
1: jaar waren er 750 aanvragen hier in Putten.
0: Yeah.
1: Maar het is waar wat je zegt hoor. Mantelzorgers herkennen zich vaak ook niet in de term mantelzorger. Want ja, dat doe ik toch gewoon voor mijn man, mijn vrouw. Hè, dat heb ik beloofd toen ik trouwde. Of als je een gehandicapt kind hebt. Tuurlijk zorg je voor je kind of voor je ouder als die meer hulp nodig heeft. En het gaat hier dan ook echt over zorg die overschrijdend is van het normale. Dus hè, dat je wel eens een boodschap doet voor je moeder of je kind verzorgt. Maar als je kind een beperking heeft en je zit misschien wel een paar keer per week in het ziekenhuis bij een arts of je hebt allerlei gesprekken bij hulpinstanties. En als een kind 15 is en je kan hem nog niet een avondje alleen laten. Dus er zijn allerlei dingen wat je eigen leven dan soms beperkt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dan ook eigenlijk wel de term van mantelzorger.
0: Maar is het dan ook zo dat eigenlijk anderen de mantelzorg aanvragen? Of de waardering aanvragen van, goh, luister, die daar, die moet je hebben. Die komt in aanmerking voor een... Gebeurt dat veel?
1: Dat gebeurt niet veel.
0: Okay.
1: We stimuleren wel de zorgvrager, dus degene die de hulp ontvangt, om hun mantelzorger op te geven.
0: Yeah.
1: Maar vaak zijn dat ook wel weer oudere mensen, soms heel oud, die ook weer niet zo digitaal vaardig zijn om op te geven. Maar bellen kan altijd natuurlijk.
0: Ja.
1: En wat je zegt, hè, als je zegt van nou, ik zie mijn buurvrouw altijd zorgen voor haar zieke moeder of wat ook. Ja, bel gerust naar ons.
0: Ja. Ja, want dat zou mij, als je zegt 750 aanvragen, dan zou ik denken, nou, 700 die dus door de buurvrouw of buurman of zo worden gedaan. Of zijn het echt de mantelzorgers zelf die het aanvragen?
1: Ja, de meeste geven zichzelf op.
0: Oké.
1: Ja, en dan soms wel met een beetje schroom van ja. Hè, moet dat nou? En, maar we stimuleren het wel, want ik zeg vaak ook van, doe er iets leuks mee. Hè. Koop iets leuks voor jezelf of ga er lekker vanuit eten. Of ja, mensen mogen natuurlijk zelf weten wat ze ermee doen.
0: Ja, inderdaad. Ja. We gaan even naar de muziekje luisteren. Voor mensen die nog geen mantelzorg hebben en zich in de donkerste nacht bevinden elke dag weer.

0: De mantelzorgwaardering. Daarnaast, trouwens, waar kunnen mensen dat aanvragen?
1: Dat kan via de website www.puttenvoorelkaar.nl. En er staan ook de voorwaarden op om in aanmerking te komen.
0: Okay.
1: De gemeente heeft verschillende voorwaarden opgesteld. Dat je het afgelopen jaar minimaal 3 maanden voor iemand hebt gezorgd. Minimaal 8 uur per week. En dat de zorgvrager, dus voor wie je zorgt, in de gemeente Putten woont.
0: Dat moet je wel doen. Ja. Dus dat kan naar www.puttenvoorelkaar. En mocht je niet zo digitaal begaafd zijn, dan is er altijd wel weer een mantelzorger die dat ook wel even wil doen.
1: Ja, en we hebben ook een vrijwilliger die dan kan helpen. Ja, en het kan vanaf aankomende dinsdag, vanaf 1 september. Dus van 1 september tot 1 november kan die worden aangevraagd.
0: Ja, en dan 1 november, dat is dan de 11e maand. En op de 10e dag van de 11e maand, dus wel 10 november, is er de dag van de mantelzorg.
1: Ja.
0: En wat houdt dat dan in? Gaan ze dan met z'n allen op stap naar Disneyland Parijs? Of 13 gangen maaltijd? Of wat precies?
1: Als dat zou kunnen. Ja, dat is vaak al meteen een probleem, hè, om weg te gaan voor mantelzorgers.
0: Ja.
1: Ja, nee, de dag van de mantelzorg is een landelijke dag. Waarin in heel Nederland aandacht wordt gegeven aan de waarde van mantelzorg.
0: Ja.
1: En iedereen doet dat ook weer op zijn eigen manier, elke gemeente. En hier in Putten geven we daar een feestelijk tintje aan. Mensen zijn hier welkom die dag. De wethouder komt even langs. Er is koffie met wat lekkers en wat lekkers voor thuis. We hebben wat ontspanningsmomenten. En de mensen kunnen informatie krijgen, kunnen kennis maken met mij of mijn collega die mantelzorgconsulent is voor jonge mantelzorgers. Dus we proberen daar een feestelijk tintje aan te geven.
0: Oké. En dan ook voor rest, mocht er vragen zijn in alle toestanden, ins en outs, wat er allemaal te halen is via Putten voor elkaar. Want niet alleen de waardering, maar waarschijnlijk helpen jullie ook met tips en trucs.
1: Ja, zeker. Ja, we proberen echt mee te denken met mensen van wat zou kunnen. Zou je iets van de zorg. Je ziet soms dat mensen, en dat is heel goed bedoeld, maar alles naar zich toe trekken. Dus ik doe de financiën wel en ik doe die boodschappen wel en ik doe dit wel. En dat je ook probeert mee te denken van maar heb je misschien ook nog broers of zussen die misschien ook wel een taak kunnen doen. Misschien heb je wel een broer die wel verder weg woont, fysiek. Maar die kan misschien prima de financiën doen. Ik ga niet zeggen wat mensen moeten. Weet je wat jij zou moeten doen? Dat zeg ik niet.
0: Nee.
1: Maar ik probeer wel mee te denken. En soms helpt het gewoon als mensen hun verhaal kwijt kunnen.
0: Ja, maar wat je zou kunnen doen, dat is natuurlijk wel een mogelijkheid om aan te kaarten. Of doe je dat ook niet?
1: Je
0: wil niet zo sturen.
1: Nee, ik vind een oplossing zit soms al in mensen zelf.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus als je mensen een spiegel voorhoudt of... ik vind het altijd veel krachtiger als ideeën uit mensen zelf komen.
0: Ja.
1: En tuurlijk zeg ik ook wel eens van, ik heb laatst iemand gesproken die deed het zo. Zou dat voor jou kunnen zijn? Want mantelzorg is heel mooi en het begint ook altijd wel vanuit een relatie die je met iemand hebt.
0: Ja.
1: En vaak ook vanuit liefde ga je dat doen. Maar het kan ook echt, het stapelt zich vaak op. Want het begint misschien met een boodschap. En voordat je het weet sta je gewoon 24 uur per dag aan. En zijn misschien zelfs je nachten onrustig. Dus het is heel mooi mantelzorg, maar het kan ook minder mooi worden.
0: Ja, stel ik me voor dat je, als je veel meer mensen te maken hebt, dat je ook een aardige mensenkennis opbouwt. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dan zit jij in een gesprek en jij zegt de kracht zit hem in de mensen zelf. Nou zit je met iemand te praten en het is al wel 20 minuten dat je denkt, niet om het een of ander, maar volgens mij gaat daar niet heel veel eigen initiatief uitkomen. Zelfs dan ga je nog niet sturen?
1: Soms neem ik mensen ook wel een soort van bij de hand. Zullen we dit eens proberen of zal ik eens met je meegaan?
0: Maar dat kan ook, dat je gewoon eens...
1: Ja, zeker.
0: Dat is allemaal belangrijk om te weten. Hè? Want niet iedereen is begaafd met dezelfde creativiteit, laat het zo maar even zeggen.
1: Nee, en dat zal je maar gebeuren. En waar moet je het dan ook zoeken? Hè? Ja, kijk, als je partner of wie dan ook dementie krijgt, de diagnose, dan krijg je vaak al een case manager. En die weet wel wat voor zorgcentra, wat voor mogelijkheden, instanties er zijn. Maar als je het over een ander ziektebeeld hebt, kan dat echt wel een zoektocht zijn. En moet ik nou bij de gemeente zijn? Of moet ik...
0: Goed, we gooien er even een muziekje tegenaan.
1: Ja.

0: All Things Under the Sun, Wolf, hebben we een Nederlandse artiest. En ja, de zon laat het nog een beetje afweten. Maar wie weet komt er vandaag nog een verandering in. Aan tafel zit Miranda Krol van Putten voor Elkaar. En we hebben het over de mantelzorgers. We hebben het al gehad over de mantelzorgverdeling. Over de dag van de mantelzorg. En dan binnenkort wordt er ook een gespreksgroep voor mantelzorgers begonnen. Die zorgen voor iemand met dementie. Is dat de enige groep waar je gesprekken mee aangaat met dementie? Omdat dat zo complex is? Of?
1: Op dit moment wel. Ik spreek wel mantelzorgers die zeggen van ja, ik zorg voor mijn partner met Parkinson. Ik zou wel andere mensen willen ontmoeten die dat ook meemaken. Ook al is elk verhaal ook weer op zichzelf. Maar je hebt dan nog meer herkenning. Ik vind sowieso dat mantelzorgers onderling heel veel herkennen bij elkaar. Wat ik net al zei, van het altijd aanstaan, het altijd beschikbaar moeten zijn. En dan maakt het soms dus niet zoveel uit voor wie je zorgt. Maar als je het hebt over een partner met dementie, daar komt ook best wel gedragsverandering soms bij kijken. En ook wel onbegrepen gedrag of moeilijk gedrag, wat moeilijk uit te leggen is. En we zijn vorig jaar daarmee gestart met een groep van ongeveer 6. Het is ook echt een vaste groep waarmee we dan een maand of 6 optrekken. Waarbij we allerlei verschillende onderwerpen behandelen. Dus een stukje theorie van hoe werkt het nou in die hersenen. Maar ook dat er voldoende ruimte is voor eigen inbreng en eigen ervaringsverhalen. En vorig jaar vonden mensen dat heel waardevol, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want dementie, dat hoor je toch vaak.

0: met je partner. Je deelt dat misschien niet zo snel met je buurvrouw of met je kinderen.
1: Nee, we zijn ook heel vaak een beetje gênante dingen.
0: Ja, dus, ja kan ja. ook. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Maar waarom zei die kinderen, dit mag niet stoppen? Hield het op?
0: Die cyclus hield wel op. Okay. En ze zei, ja, dit is mijn houvast. Dit is één keer in de maand even mijn verhaal kunnen doen bij mensen die me begrijpen. En die groep is zelfstandig doorgegaan. Dus die zit elkaar nog...
1: Ja. Dus dan kunnen ze dan niet zelfstandig verder. Ja. Dat ze met elkaar een groepje beginnen.
0: Ja. Ja.
1: Binnenkort begint dat weer. Wanneer is binnenkort?
0: Dat is 18 september.
1: 18 september.
0: Ja, vrijdagochtend.
1: En dan elke vrijdagochtend?
0: Nee, één keer in de maand.
1: Eén keer in de maand op vrijdagochtend.
0: Van 10 tot 12.
1: En dan hierboven bij Straut?
0: Ja, samen met Ali van der Brink doe ik dat. Ali van der Brink is voorzitter van Alzheimer Noordwest-Veluwe. Dus heel veel kennis van dementie.
1: Ja.
0: En ik heb zelf ook jaren gewerkt bij mensen met dementie. Dus... ook wel wat ervaring. En ik kom het veel tegen, ook bij mantelzorgers. Ja.
1: Kan me voorstellen. 18 september, vrijdag 18 september, de eerste ochtend. En dan één keer in de maand. En is dat dan zeg maar ongeveer 4 weken later? Of schuift de maar goed, daar kunnen ze ook op.
0: Ja, ze kunnen natuurlijk altijd informatie...
1: Tussen 10 en 12 op vrijdagochtend.
0: Ja.
1: Nou.

0: Oh, wacht even. Ja, ik had mijn schuif even dicht staan, want ik zat in een hoesbui. Ik had mijn, er was wat even in mijn verkeerde keelschat geschoten. Dus ik moest even flink te keren. Maar goed, dat is opgelost. Aan tafel nog steeds Miranda Krol van Putten voor elkaar. En we hebben het al gehad over de mantelzorgwaardering, over de dag van de mantelzorg. En binnenkort 18 september de gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie. Is er nog meer wat je kwijt wil, Miranda?
1: Ja, er is veel over te zeggen. Maar wat misschien nog wel leuk is, waar we ook nu mee bezig zijn. Er was laatst een mantelzorger die zei: ik heb heel intensief voor mijn ouders gezorgd. Ze zijn nu allebei overleden. En je was daar zo druk mee.

0: dat je gewoon weer een beetje moet zoeken naar een nieuwe balans in je leven. En ook van, wie ben ik dan nu ik niet meer zorg? En we zijn in gesprek met een rouwbegeleider die daar waarschijnlijk in het najaar een aandacht aan gaat geven. Dat we ook een soort informatiebijeenkomst hebben waar mensen ook hun verhaal kunnen delen. En aansluitend, of dat is dan misschien een week later, nog een wandeling met elkaar. En ik ben heel benieuwd wat daarop afkomt. Want net wat ik zeg, het is vaak je hele daginvulling. Het zit altijd in je hoofd, die zorg van, ook al ben je aan het werk of waar je dan ook bent, van hoe zou het thuis gaan. En als dat allemaal wegvalt, dan kan dat je echt even uit balans brengen.
1: Ja. Dus eigenlijk een beetje nazorgen voor het feit dat je eigenlijk geen mantelzorger meer bent.
0: Ja, zij zei toen ik mantelzorger was, we hebben wel meer dingen, ontmoetingsactiviteiten met mantelzorgers. Ze zegt, toen had ik nergens tijd voor. Nu heb ik die tijd, omdat die zorg wegvalt, maar is er niks meer.
1: Nee.
0: En ik ben dan ook eigenlijk weer geen mantelzorger meer. Dus, terwijl ik dacht, daar stip je wel een goed punt aan. Ja, dus
1: ja.
0: Daar zijn we mee bezig.
1: Ja, mensen vallen dan in de gat, hè?
0: Ja. Ja, en het is ook leuk als mensen zelf met zoiets komen. En ik ben dat ook samen met deze vrouw aan het organiseren.
1: Oké. Nou, dat betekent. En hoeveel verwacht je dit jaar? 750 vorig jaar, zal het er weer net zoveel zijn? Of heb je het idee dat het aantal stijgt?
0: Ik denk een lichte groei. Maar voor mij mag het richting de 1000. Want ze zijn er echt. En wij hebben ook niet iedereen in beeld. En wat je ook zei, van mensen zeggen ook vaak van, geef dat maar aan iemand anders die het nodig heeft. Ja, het is niet dat een ander dan wat meer krijgt. Jij verdient het ook als jij aan die voorwaarden voldoet.
1: Ja.
0: En het is geen financiële vergoeding. Sommige mensen zeggen, dat is veel te weinig. Mantelzorgers zouden veel meer moeten krijgen. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Maar dit is... vroeger heette het het compliment, het mantelzorg compliment. Nu noemen ze het waardering. Het is een schouderklopje van de gemeente. En ook van, als mensen hier in beeld zijn, dan proberen we ook van, wij zien jou ook. En je kan hier ook altijd terecht met je verhaal, met je verdriet of misschien wel met je succesverhalen.
1: En je kan uiteindelijk ook terecht op puttenvoorelkaar.nl.
0: Ja, zeker.
1: En dan kunnen ze naar jou vragen. Maar is iedereen aanspreekbaar op dit soort zaken?
0: Op mantelzorg ben ik eigenlijk degene...
1: Op mantelzorg moeten ze wel naar Miranda Krol vragen.
0: Ja. Ja.
1: Dus even noteren. En dan hebben we het over 74-00-51.
0: Ja,
1: klopt. Ja? 0341-74-00-51. En dan vragen naar Miranda Krol. Denk nog even na, Miranda. Mocht je niks meer te binnen schieten, dan zeg ik nu al doei. En anders horen we de dadelijk nog even.
0: Yes.

0: Zo, dat waren Wendy en Lisa met Waterfall. Een hele waardevolle waterval aan informatie, muzikaal gezien. Maar die hebben we dus ook de afgelopen 40 minuten gehad over de mantelzorg via Putten voor Elkaar. En toch vraag ik nu aan Miranda nog even. Is er nog iets wat je kwijt wil nu je hier toch zit?
1: Wat misschien ook nog leuk is om te zeggen, we hebben bij Putten voor Elkaar het Maatjesproject. Er zijn heel veel inwoners in Putten die zeggen van nou, ik zou best wel iets willen doen voor de medemens. Maar wel wat meer vrijheid, dat ik kan kijken welke tijd komt me uit. En dan worden mensen maatje. Er zijn nog heel veel mensen in Putten die zich toch wel eenzaam voelen. Dus die proberen we dan te koppelen aan elkaar. Hebben ze een beetje dezelfde interesses? Ja. Vinden ze het allebei leuk om naar een tuincentrum te gaan? Of een terrasje te pikken? Of thuis een spelletje te doen? En de komende tijd willen we dat ook uit gaan breiden met zogenaamde mantelmaatjes. Dus dat er vrijwilligers zijn die zeggen van nou, ik wil best wel eens op woensdag of iedere woensdagavond bij een meneer een kopje koffie drinken, zodat zijn vrouw gewoon nog naar haar koor kan blijven gaan. Ja. Dus op die manier dat mantelzorgers iets meer vrijheid of lucht krijgen.
0: Meer een sociale.
1: Ja, en dat is heel laagdrempelig. Mensen maken ook onderling zelf dan die afspraken. Dat sowieso bij dat maatjesproject. Wij koppelen mensen aan elkaar. En dan monitoren we dat even van gaat het goed, van beide kanten bevalt dit. En dan laten we dat ook los en dan regelen mensen dat zelf. En nou, misschien zijn er wel luisteraars die zeggen van nou, zoiets zou ik best wel willen doen. Een uurtje in de week of een uurtje in de twee weken of wat ook. Er is heel veel mogelijk. En daar gaan we ook komend najaar mee aan de slag.
0: We proberen een beetje het noordenschap uit het oosten beetje hier op de rit te krijgen.
1: Ja, ja. Precies. Ja.
0: Een mooi streven, dus lijkt me ook, heel bevredigend werk om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja,
0: je hoort tegenwoordig alleen maar ellende. Dus alles wat een keer afleidt van ellende en dat je zegt, wauw. Dat is een mooie ontwikkeling, dat moet je hebben.
1: Ja, en afleiding kan sowieso heel fijn zijn. Hè? Ook als je pijn hebt of je voelt je somber. We zeggen wel eens van, nou die pijn verdwijnt niet, maar het gaat even naar de achtergrond. Ja. Omdat je toch andere mensen ontmoet. Of,
0: het is beter te dragen of je merkt het even helemaal niet heel laat. Denk, oh, helemaal geen last gehad vandaag. Ja, inderdaad. Ja. Nou, jullie komen regelmatig hier door de vloer. Dus al die ontwikkelingen zullen we ongetwijfeld blijven horen dan.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan wens ik heel veel succes met de werkzaamheden. En tot de volgende aardbeving maar weer dan.
1: Dankjewel. Ja.
0: En de groet aan de collega's boven.
1: Zal ik doen. Fijne dag.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen. Om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Hatje.
1: Joepakee. Nou, nou, daar was je weer.
0: Ja, we zijn weer
1: een week erop.
0: Ja, hoe was je week?
1: Ja, mijn week, die, nou, ik zat zelf een beetje in een dipje.
0: Oh?
1: En ik weet niet of dat die ja, nou, ik kreeg een beetje medelijden met mezelf. En dat is gevaarlijk, hè?
0: Maar waarom had je medelijden met jezelf dan?
1: Nou, ja, ik moest nog wat doen.
0: Ja.
1: En dat moest voor 1 september gebeuren.
0: Oh ja.
1: En ik zag er tegenop, verschrikkelijk. Ik weet niet, ja, misschien hebben nog wat meer mensen daar gehad. Want ja, goed, ik had... elk jaar krijg ik zo'n vriendelijke brief van de minister van Financiën. En dan word ik uitgenodigd. En dan denk ik van... Ah, de zomerrecesparty.
0: Ja.
1: Daar mag ik om. Nee, nee. Wij nodigen u hierbij uit om aangifte te doen. Nou ja, goed. Dat.
0: Aangifte in september?
1: En dat moet je dan doen voor 1 mei.
0: Ja.
1: Maar je kunt uitstel aanvragen.
0: Oké. Okay.
1: En zonder opgave van reden kun je uitstel krijgen tot 1 september. En wil je dan nog langer hebben, dan moet je goede geldige reden aangeven.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar ja, goed, nu moest dat nog gebeuren. En ja, goed, halverwege was ik en dan moet je eerst de draad weer oppakken. En dan zie je weer tegenop en dan, ja, dan zie je weer wat anders liggen wat eigenlijk ook moet gebeuren. En dan zo in één keer, dan raak je aan dingen vooruitschuiven. En die tegendruk, dat is net als bij trektappoeling. Dat gaat op die trekker, op die wagen die ze vooruit moet trekken. Dan gaat het gewicht ook steeds verder naar voren doen. Dat drukt steeds meer. En dan krijg je steeds meer. Dus ja, op een gegeven ogenblik toen denk ik van, nou jongens, en nou moet die afgelopen wezen. En toen heb ik een keer mezelf flink onder mijn kont geschopt.
0: Ja.
1: En toen was het zo gebeurd.
0: Het was zo gebeurd. En heb je meteen doorgeschopt dat je de volgende keer gewoon in mei doet? Dan heb je dat geoude hoer niet, want je zit er een half jaar mee. Het zit in je hersenkwabber.
1: Ja, nee.
0: Je weet, moet ik nog doen.
1: Ja.
0: Ik merk ook, naarmate ik ouder word, ik zit helemaal niet meer te wachten op al die plichten. En je moet dit en je moet dat. En op een bepaald moment merk ik eigenlijk gewoon, zolang je de situatie met de baas blijft, is er niks aan de hand, als je er gewoon om kan lachen. Maar,
1: ja, nee, maar dan op een gegeven moment, ja, dan begint dit je toch. En dan word je 's morgens een beetje vroeg wakker. En dan is dat eigenlijk het eerste wat in je gedacht komt van,
0: ja,
1: dat moet je ook nog doen.
0: Oh ja, moet ik dan doen.
1: En dan wordt het steeds moeilijker om dat vooruit te drukken. En ja, van de andere kant, je wil er ook niet aan beginnen. Denk dat, dus, nou ja, goed. In ieder geval, ik ben er overheen gesprongen.
0: En het is gedaan.
1: Het is nu achter de dinges. En ik heb al tegen mijn vrouw ook gezegd. Ik zeg, dit is de laatste keer dat ik het zelf doe. Mijn kleindochter...
0: Ja, je gaat het uitbesteden.
1: Mijn kleindochter, die zit een beetje in die wereld. En dan zeg ik van, lieve schat.
0: Regel jij dat even voor elkaar. Doe dat gewoon in mei dan even op aan de lekkere zomervrij.
1: Ja,
0: precies.
1: En dan zeg ik van, nou kom even. Zeg even hoe jij het... bewaard wilt hebben, dan zal ik het op die manier netjes zorgen dat het voor je klaar ligt dat je aan je komt.
0: Ja.
1: En dan, als jij dat nou voor opa wil doen, dan, en dat wil ze vast wel. Het is lieve meid.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ja.
0: Goed, nou, geluk is niet te koop. Blijkt dan maar weer dat als je zo'n lieve meid hebt, dan mag je blij zijn en met je handen in je handen kneppen.
1: Nou, dat doe ik.
0: En zo heet het nummer ook. Geluk is niet te koop.

0: Hatsje, gelukkig is niet te koop. En als je niet oppast, zit ook zoveel stuk en zo. Dus hou het allemaal in de peiling, zou ik dan zeggen.
1: Ja, ja.
0: Goed, we gaan nog even, even een echtpaar feliciteren.
1: Aha.
0: We hebben dat ook maar even gehad.
1: Ja.
0: Moet ik even kijken waar het echtpaar is gebleven.
1: Oh,
0: oh daar hebben ze. De, het echtpaar van de Hos van Beek vieren, hebben hun 60-jarige huwelijk gevierd. Dat was op woensdag 18 augustus. Was een diamantenhuwelijk. Het echtpaar trouwde op 18.
1: Was het 19? Oh, sorry.
0: Oh, 19, ja. Ik heb sinds een jaar een nieuwe bril en ik heb het idee...
1: Je moet er nog steeds aan wennen.
0: Alleen maar slechter worden. Maar ja, met zulke glazen moet je ook wel heel goede ogen hebben om daarin te kijken. Maar goed, ze hebben het... burgemeester Lambooi is gisteren langs geweest om ze te feliciteren. Dus ja... Dan staat het nu pas overal bekend. Dus dan kunnen wij ook nu pas als Veluwe FM ook mee feliciteren.
1: Maar en dan, ja. Van harte natuurlijk ook onze gelukwensen.
0: Ja, uiteraard. Voor dit paar. Uiteraard, voor dit paar 60 ja. jaar. Het is niet niks, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Zeker niet.
1: Nee, nee, nee. Zou Ronnie dat ook aan?
2: Goedemorgen, Steve. Hermelen spreekt met Ronnie.
0: Ronnie, Bert vroeg zich af. Maar je bent helemaal nog niet getrouwd, hè?
2: Nee, sorry. Nee.
0: Ja, we hadden net een echtpaar, die waren 60 jaar getrouwd. Vroeger nou, of jij dat ook haalde, maar je bent nog helemaal niet getrouwd.
2: Nee. Of ik dat ook ga halen.
1: Een jubileum, ja. Misschien een jubileum bij het VVV. Hoor.
0: Ja, dat
1: misschien een 60-jarig jubileum bij het VVV.
2: Nee, dat 60, ja. Ja, dat is, ja, dat is een grotere kans dan 60 jaar getrouwd.
1: Ik wou net zeggen.
0: Ja, ja, oké.
1: Als ik reken in welke leeftijdscategorie jij zit, dan zou je dat wel... Wel in arbeidsverband kunnen redden.
2: Ah ja joh, ah ja joh.
0: Jij bent 28 toch?
2: Ja, daarom.
0: Ja,
2: daarom.
0: Dus,
2: dat moet kunnen toch?
0: Ja, tegen die tijd is het pensioen pas met 88. Hè, dus,
2: ja, precies.
0: Ja, nee, dat gaat helemaal moeten komen.
2: Nee hoor.
0: Goed.
2: Nee, we spreken elkaar voorlopig nog wel.
0: Okay. Ja, dat
1: ik hoop het.
0: Ook. Ja, ik hoop het ook.
2: Ja.
0: Dat betekent van ons ook dat we nog lang meegaan.
1: Ik moet net zeggen, dat hangt niet alleen van jou.
2: Ja,
1: dat
2: maar dat moet lukken, toch?
0: Ja.
1: Ja, een beetje geluk in het leven moet je hebben.
2: Een beetje geluk in het leven. Een beetje, het moet, gaat allemaal goed komen.
0: Ja. Goed, nou, wat heb je in de aanbieding voor ons allemaal?
2: Wat hebben we? We hebben dit weekend is onder andere het Trucfestijn Ermelo Putten. En dat betekent dat je weer volop de vrachtwagens morgen hoort. Een toeterende stoet met vrachtwagens door Ermelo en Putten. Hartstikke leuk. Altijd. Deze tour die je onder andere bij het station in Ermelo kunt aanschouwen. Vertrek is vanaf 11:30 vanaf Putten. Dus sta ook even langs de route om de vrachtwagens te aanschouwen. Dan hebben we morgen Eat and Beat op het Weidje. De festival van 2 tot 11:30 s'avonds. Overdag staat het festival in het teken van lekker eten, lekker drinken, genieten en relaxen. En s'avonds wordt er doorgenoten, maar dan maken de verschillende DJ's er ook een echt Ermeloos feestje van. Het evenement wat je niet mag missen, zoals afsluiter van de vakantie. Eat and Beat op het wijkje aan het begin van het dorp dus. Dan hebben we morgen ook Nova en de archeoloog bij Museum het Pakhuis. Deze kinderactiviteit neemt Nova je mee op reis heel ver terug in de tijd, wel 4000 jaar geleden. En in Museum het Pakhuis draait alles om de prehistorie, toen mensen nog geen telefoons hadden, maar wel wisten hoe ze brons konden gieten. Ontdek hoe de bewoners van de Veluwe bijlen en sieraden maakten van metaal. Tussen 11 en 4 doorlopen de activiteiten en de kosten zijn 7,50 voor volwassenen en 4,50 voor kinderen. En het is in het museum het Pakhuis aan het Molenaarsplein nummer 24 morgen. Dan krijgen we de zondag en de zondag hebben we bij Brasserie Staveren live muziek van Focal Miles. Die treden op het gezellige terras van Brasserie Staveren vanaf 2:30. En Brasserie Staveren is te vinden aan de Uddelemeerweg nummer 2. En we hebben ook deze zondag het Heide in Bloei Toernooi. Landgoed de Ullenberg, die organiseert traditiegetrouw het Heide en Bloeitoernooi samen met de Links Valley. De dag start vanaf 10 uur met 9 holes op de Links Valley. En vervolgens loopt men door uit het bos van Landgoed Ullenberg naar de Heidegolfbaan, waar de tweede 9 holes worden gespeeld. Onderweg wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. En afloop is het mogelijk na te genieten op het terras van Braadserie de Links Valley. Tot zover.
0: Nou, ja, ja. Dat is een fijn pakketje. Nou heb ik 3 muziekjes om jouw huwelijk wat te versnellen.
2: Ja.
0: Dat begint met, dan mag je kiezen, gaan we eerst brommers kieken. Dan maak je je boel even lekker. Dan kom dans met mij. En dan ik zal dansen op je bruiloft. Wie van de 3 mag het worden?
2: Nou, laten we eerst maar brommers kieken doen.
0: Brommers kieken, ja. Dan begint het met, dat is meer spannend ook. Hè. Daarna wordt het één grote ramp. Okay.
2: Om nou op bruiloft al te beginnen dansen, dan lopen we wel heel hard van stapel.
0: En alvast een fijn weekend, hè?
2: Hetzelfde.
1: Doei.

0: Jovink en de Footer Beatles met brommers kieken. Het is ook altijd hetzelfde.
1: Altijd weer mooi.
0: Heb je nou een visje gescoord deze week?
1: Ja, uiteraard. Uiteraard. Als dat erin gaat, dan is de berg helemaal niet meer te overzien.
0: Dan is het leven ten einde als dat niet meer wil.
1: Nee, dat niet. Dat niet. Maar wel een donkere week dan, als ik geen visje kan scoren.
0: Nee, een donkere week.
1: Ja.
0: Dus. Maar was Joop er al inmiddels? Of was hij
1: ik heb Joop niet gezien.
0: Niet gezien.
1: Nee,
0: nog.
1: Maar het kan best wezen dat hij wel geweest is. Maar het zou wezen dat...
0: Nee,
1: ik ben er ook eventjes niet geweest. Dus het kan best wezen dat hij in die tussentijd geweest is.
0: Ja, dan gaan wij even kijken naar... even zien. Vind je het leuk om met kinderen te lunchen en buiten te spelen? Het gaat over schoolopvang. Vrijwilligersvergoeding staat er tegenover €11,50. Dan moet je even naar de website www.lunchkids.nl. En dat gaat met name over overblijvers in Harderwijk. Lunchkids.nl. Dan Putten doet weer helemaal mee. Staat in de top na een nieuwe nacht vol autofoelers en auto-inbraken. En Ermelo schijnt het veel minder te zijn. Merk jij daar nog wat van?
1: Ik nee.
0: Niet?
1: Er gebeurt ook wel eens wat natuurlijk. Dat is makkelijk zat.
0: Ja.
1: In Ermelo hebben ze op het ogenblik meer last van mensen die na het stappen op weg naar huis ineens hoge nood krijgen en dan bij iemand tegen de gevel aan gaan staplassen.
0: Oké, wildplassers.
1: Zo wild. Nee, verder is niet zo wild.
0: Nee,
1: ze blijven er rustig bij staan.
0: Oké.
1: Maar dat schijnt het. Goed, en dan denk ik van ja, het hoort niet. Dat is makkelijk zat. Daar zijn andere gelegenheden voor gemaakt. Maar ja, goed, ik weet niet of die s'nachts ook nog open zijn. Verder ken ik eigenlijk geen openbaar toilet.
0: Gemeentehuis
1: kun je natuurlijk gaan. Maar ja, dat is s'nachts gesloten.
0: In Putten hebben we mazzel. De gemeente Putten heeft een eigen bos gekocht.
1: Oké.
0: En dan hebben we allemaal een eigen boom.
1: We
0: kunnen allemaal wildplassen, maar dan moet je wel
1: even... Ja, maar dan moet je wel even eind lopen.
0: En je moet even weten welke boom van jou is.
1: En dan, ook dat weer. Ja. Ja.
0: Maar ze hebben tegenwoordig van dat spul, dat spuit je op de muur. En als iemand dan tegen je muur plast, dan komen de spetters die terug zijn, komen. Die zijn met een of andere verfje, goedje en dan ga je en stinken en iedereen ziet aan jou van...
1: Oh,
0: heb jij tegen een gevel staan plassen?
1: Misschien lachen ze dan ook nog wel.
0: Ja, wie weet.

0: weken gelaten heb. Hero.
1: Oh ja.
0: The Living Years van Mike and the Mechanics.
1: En nog van harte beterschap, Bob.
0: Ja. Bob.
1: Mooi.
0: Zet hem op, hè. Bob.
1: Nou, met zulke muziek luisteren, lukt dat wel.
0: Ja, zeker met die Mechanics er allemaal bij. Ja, ja, ja. Die sleutelen hem wel helemaal in orde.
1: Die sleutelen hem helemaal in orde, ja.

0: Mark en de Mechanics, speciaal voor Bob in de Klimbop.
1: En blijft een mooi nummer.
0: Ja, het is, zit goed in elkaar. Dus, zij hebben ook een heel mooi nummer nog, Mark en de Mechanics. Out of Time heet dat volgens mij.
1: Oh, dat
0: Out of the Blue. Ja, ik zal hem zo eens even opzoeken, want die vond ik, ja, ook, die vond ik ook wel, ja, wel mooi.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan weer even wat nieuws erbij pakken. Putten ruimt op met koopjes, kleedjes en een nieuwe kofferbak verkopen. En dat is vandaag en morgen in het teken dus van Putten ruimt op. Acties, kortingen, van alles is te beleven. Zo hartstikke druk in Putten. Op vrijdag wordt het evenement uitgebreid met de bekende kleedjesmarkt op het Kerkplein van 10 tot 3. Vanmiddag dus, daar kunnen mensen struinen langs kraampjes met tweedehands spullen, speelgoed, kleding en andere koopjes. En nieuw dit jaar is de kofferbakverkoop op het Fontanusplein. Vanuit de kofferbak kunnen deelnemers hun gebruikte spullen en bijzondere vondsten aanbieden. Daarmee krijgen vrijdag een extra tweedehands tintje. En dat is dus nieuw.
1: Ja.
0: En dan...
1: circulaire markt.
0: Ja, ja, zo heet dat tegenwoordig dan, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dan gaan wij naar een volgende nummer. Ria Valk met Er hangt een dame aan de dag, gehoord.
1: Ja, ik weet niet of het er vandaag zo goed weer voor wordt, maar...
0: Wat heb jij voor dag gehoord, precies?
1: Ik heb een dakgoot, een mooie bakgoot.
0: Mooie bakgoot?
1: Ja, mooie breien. Daar stroomt een heleboel, kan een heleboel water doorheen.
0: Ja.
1: Maar ja, dan moet het dat dunne pijpje weer in, dus dan...
0: Ja, en als de pijpjes niet goed geregeld zijn, dan heb je zo naar de voeten hier.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat hebben we hier wel gemerkt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dus we kwamen net al waarschuwen van, vanmiddag verwachten ze een heleboel regen.
1: Ja.
0: Ja, en?
1: Ja.
0: Ja, nou, dan zien we wel of het hier weer nat wordt of niet. Nou, dat is ook een insteek,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Voorkomen is beter dan genezen, zeggen ze dan.
0: Ja, ik denk dan ook van, als je het probleem hebt gevonden, dan is het toch opgelost, lijkt mij.
1: En daar heb je er voorlopig geen last weer van.
0: Nee, dat zou een ezel stoot zich nooit twee keer aan dezelfde steen. Ja, maar dan zal het wel geen ezel zijn.
1: Dat
0: is dus zich wel twee keer aan dezelfde steen stoot.
1: Een okapi of een tapier.
0: Of een tapier of een zebrapad.
1: Weet ik veel. Ja, kan ook nog.
0: Ja, dat zijn hele bijzondere kikkers, ja, die zebrapad.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, maar goed. Ja.
1: We gaan zijn hele plat.
0: We gaan naar de dakgoot.
2: Dames en heren, we hebben er een hele tijd moeten missen in op volle toeren. En ik ben zo blij dat ze weer terug is. Onze eigen Ria Valk is terug in dit programma met een fantastische hitsingle. Er hangt een dame aan de dakgoot.

0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, er zat een filmpje bij, want het was van voor de tour met Giel Montagne. En Koos was er heel erg blij mee om Giel Montagne weer te horen. Maar uiteindelijk viel ze dus van een boot af in het water. Ze hing niet aan de dag, hoor, trouwens, maar ze viel wel van de boot.
0: Ja, uit de boot.
1: En dan zegt Koos ook, haha, Giel Montagne op losse schroeven toch? Allemachtig, Ria, zo kan ik ook wel een liedje zingen. Ja, nou, normaal vraagt Koos dan, leef Ria nog? Maar weet je dat, leef Ria nog?
0: Volgens mij wel.
1: Ja?
0: Ja,
1: okay,
0: ja
1: nou,
0: ze is
1: nou,
0: niet een van de jongsten meer, dat is wel zo. Maar,
1: nee, want ze zag er hier wel tamelijk jong uit.
0: Ja, oh, ja, maar Giel ook.
1: Giel, ja, Giel ook.
0: Maar, en in die tijd zag ik er ook wel iets anders.
1: Ja, Giel is wel dood, toch?
0: Ja.
1: Ja. Ja, goed. Een feestelijke aftrap voor de vernieuwde supportersvereniging van VVOG Harderwijk. En dat is aanstaande zaterdag beloofd een dag te worden om niet te missen. Niet alleen speelt VVOG Harderwijk om 6 uur de bekerwedstrijd tegen onze sportieve vrienden van VV Hierde. Het is ook nog het officiële debuut van de vernieuwde supportersvereniging VVOG Harderwijk en het Allink jeugdtoernooi. Ga je er nog heen of ben je er nog in geïnteresseerd? Of,
0: nee,
1: niet?
0: Oh, ik vind het leuk.
1: Leuk voor de ploeg, maar...
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan... dan hebben we dat in ieder geval even gemeld. En dan blijven we even in Harderwijk. Harderwijk in het water voor Paulette en ALS maken veel los. Eens even kijken. Het persoonlijke verhaal van Paulette Hoeve en haar familie over de impact van de spierziekte ALS maakt veel los. En mensen die het verhaal nog niet kenden of voor het eerst hoorden helemaal. Twee weken voor de Amsterdam City Swim op zondag 6 september gingen 7 deelnemers in gesprek over de afgelopen periode en de aankomende zwemactie. Wie dat hele verhaal wil lezen, harderwijksezaken.nl. Harderwijksezaken.nl. En Koos is heel erg druk. Hij zegt, nee toch? Hey, 85 is ze. Dus Ria leeft nog.
0: Yes.
1: Ja, ja. Nou, dat zijn ze, hè?
0: Ja.
1: De valkjes. Goed, eens even kijken. Dan hadden we nog een aantal nummers die we moesten draaien. Waaronder bijvoorbeeld deze. Ja. Kip, paard en koe. Nou, dat heeft vast te maken met de barbecue. Ik wil...

0: Jeg bliver sådan noget købt radio.
1: Fra Spidt?
0: Nej. En stykke.
1: Hvad er
0: det? Ja, hvad er Repis kip?
1: Åh, det er mere park kip.
0: Ja.
1: Pult
0: chicken. Daar lijkt het een beetje op en dat een heerlijke pangangsausje gedonderd.
1: Oh, ja.
0: Een beetje rijst erbij, een beetje sla erbij en heerlijk hoor.
1: Nou, dat kan ik me goed voorstellen, ja.
0: Nou, en hier moet ik, volgens dit liedje moet ik nog even een paard en een koe ook nog eens een keer proberen.
1: Ja.
0: Vroeger hadden wij altijd paardenvlees, maar dat zie je tegenwoordig helemaal niet meer.
1: Zie je niet meer. Dat is op een gegeven moment, volgens mij, is dat ook ergens... weer een beetje de nek omgedraaid, omdat een paard een edel dier is, dan zou je er niet meer... Maar ja, jongen, eerder, ja joh Jan, speciaal paardenrookvlees, paardenbief. Bij ons aan de Berkenlaan daar over zo'n paardenslager zit.
0: Ja, paardenrookvlees.
1: Paardenrookworst.
0: Kippenpoten en paardenbenen. Ja, mag ik een portie paardenbenen hierop eten? Nee, doe maar inpakken. Dat is niet meer. Maar ik vond altijd wel lekker vlees.
1: Paardenbeen, kippenbilletjes.
0: Kikkerbilletjes.
1: Dat weet ik niet, ik heb nog nooit gehad.
0: Kikkerbilletjes.
1: Nee, dat staat me een beetje tegen. Ik kan daar niet...
0: Het idee, maar ik heb wel vaak gezegd, het is wel heel makkelijk eten. Je doet dat ene pootje achter je rechteroor, de andere achter je linker. En dan knaag je die billen zo naar binnen.
1: Ja,
0: heerlijk. Maar ik heb het nooit gehad, hoor. Ook niet.
1: Nee.
0: Gemeente Harderwijk heeft geen zeggenschap over de vervanging van de geluidsschermen langs de Rijksweg A28. Haha, hebben ze helemaal vol laten maken spuiten met graffiti, zoals ze dat er ook wel af moeten halen. Is toch raar, dat weten ze toch of ze daar wel of niet geen zeggenschap over hebben?
1: Dat lijkt me toch ook wel. Ja. Maar ja, goed, dan kan je natuurlijk altijd nog weer de een of de andere onbekende... die kun je de schuld ervan geven. Maar ja, in dit geval natuurlijk niet. Hier hebben ze een beetje te veel rugbaarheid aan gegeven... dat ze daar mensen uitgenodigd hebben om daar hun lusten maar bot te vieren. Nou ja, goed.
0: Nee, dan moet dat vervangen worden. Dat is heel lang beloofd. Dat zal nog even uitgesteld worden, maar het zou gebeuren. En nou lijkt het erop dat het niet gaat gebeuren.
1: Nee. Ja, trouwens, zoveel langs en op de wegen schijnt niet meer te mogen gebeuren. Want vanmorgen was dat, meen ik. Dan las ik er ook weer iets over in Flevoland. Er schijnt zo verschrikkelijk veel achterstallig onderhoud te zijn aan met name de recreatieve fietspaden en dergelijke.
0: Ja.
1: En ja, nu uiteindelijk nou zou... Die taken die zijn, wat ik ervan begrepen heb, laat ik het zo zeggen, overgedragen zijn door de provincie aan de gemeente. Alleen, het geld is niet overgedragen, dus heeft de gemeente waarschijnlijk ook niet helemaal goed opgelet op alle kleine lettertjes. En die draaien nu op voor het onderhoud van die fietspaden. En dat schijnt nogal... een klein miljoentje mee gemoeid.
0: Ja, het is overal, joh, bruggen en wegen. Dus het lijkt wel alsof de laatste jaren niks is gebeurd. Alles moet opgeknapt worden. Ja. Alles staat op instorten. Alles kost hartstikke veel geld. En we hebben helemaal niks. Ja. Zijn we goed bezig, hè?
1: Ja, van de ene kant begrijp ik dat niet. Hè? Want de techniek die groeit steeds verder. En wat ze dan zeggen. Ja, goed, er is nooit toen die brug gebouwd werd. Is er nooit op gerekend dat er zoveel... En zulke zware vrachtwagens overheen kwamen. Maar dan denk ik van ja, dat is niet van vandaag of gisteren dat die zware vrachtwagens erop komen. Die rijden al een paar jaar.
0: Ja, daarom dus.
1: Goed, regeren is vooruitzien. Ik geloof dat er een heleboel mensen zijn die dan stekenblind geweest zijn.
0: Nou ja, of ze denken allemaal, ja joh, het is allemaal AI en die heb ik geen wegen meer nodig. En robots ook niet meer, die kunnen overal doorheen. Dus waarom zouden we het nog onderhouden?
1: Ja,
0: ik weet het ook niet hoor. Kom, Bert, dans met mij.
1: Nou, graag.

0: Oh, zo mooi klinkt zo'n klankkast, hè? Zo'n trekkast.
1: Een trekkast, ja. Ja. Ja, een trekzak. Goed, we hebben er weer een volgende nummer klaarstaan. Een beetje afwijkend, maar dan mag de pret niet drukken. Ondertussen gaan we ook weer even naar organist. Ja, er staat een beetje raar, of er staat organiseerd.
0: Drukfoutje. Ik denk dat...
1: Organist Jaap Zwart besluit concertserie in Grote Kerk. En dat is... dat was gisteren.
0: Gisteren,
1: daar hoef ik helemaal niet meer over te hebben. Doei! Dat is weg. Ophuis Stadsdennen in Harderwijk. Ontdek wat er allemaal te doen is in de levende wijk. En wanneer is dat feestje dan? Op zaterdag 29 augustus, morgen dus van 1 tot 4... kun je het ophuis in Stadsdennen terecht. En Frankrijk hoort daar ook nog bij in de MFC Harderwijk. Nou, dan kan je kijken wat er allemaal te beleven valt in die wijk. En dan, dat doen we het volgende uur wel, gaan we naar het volgende verhaal. Eerst maar even weer een stukje muziek van jouw lijst.

0: Nou, Tineke was er helemaal blij mee. Dus ja, die wordt helemaal gek van Black. En dat rijmt weer mooi.
1: Ook dat toch, ja.
0: Ja, dus we gaan naar het laatste nummer van dit uur alweer. En het zijn herinneringen van Marwa.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de AWB.
3: Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn staat tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 6 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. 10 minuten extra op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak in 7 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat waren ze, trio Celeste van jouw lijstje met... ik ben de titel
1: een paar uur tederheid.
0: Oh, een paar uur tederheid. Ja. Oh ja, ja, ja, alles is te koop tegenwoordig.
1: Zeker. Ja. Absoluut. Ja. En, beetje geld voor een beetje liefde.
0: Ja, FC Os heeft het eigen toernooi weer gewonnen.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Gaan ze nou volgend jaar een beetje tegenstand uitnodigen?
1: Dat ligt er maar helemaal aan hoe de toernooikalender in de regio er dan uitziet natuurlijk.
0: Ja, want ik zie nu dat Klavertje 4, de klaviersvereniging, het nieuwe seizoen bij FC Os start.
1: Ja. Ja.
0: Geen vrouwenvoetbal, maar gewoon klaviers toernooi.
1: Ja.
0: Is
1: ja,
0: dat al wel zo?
1: Dat is al een hele poos dat daar... Periodiek geklaviast wordt tijdens het winterseizoen. Of in ieder geval tijdens het voetbalseizoen dan.
0: Het begint op vrijdag 11 september weer. En
1: ik heb begrepen dat het altijd weer een heel gezellig gebeurtenis.
0: Ja, mooi. Klaviasvereniging bij FC Os. En de voedselbank Ermelo Putten Harderwijk heeft €15.000 ontvangen van de Van O Foundation. En die zijn in Ermelo met name actief. Maar €15.000 ontvangen nou. Dan kan je wat lekkers van eten, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, kun je een pakketje van samenstellen.
0: Wat schaft de pot vandaag bij jou, Bert?
1: Gebakken aardappeltjes. Sla. Komkommetje gesnipperd er doorheen.
0: Ja.
1: Lekkere frisse zomer.
0: Zomersalade.
1: En een paar stukjes gemarineerd vlees daar dan kwam bij je.
0: Oeh, gemarineerd vlees, altijd goed.
1: Man, ja.
0: Ja, gaat er altijd in als koek.
1: Tja. Ja, ja.
0: Nou, dat is mooi om te horen.
1: Dus wat dat betreft, dan heb ik de boel voor vandaag weer op de rit. Het is vanmiddag alleen eventjes in het pannetje en dan het vleesje even om en om braden. Dat van binnen lekker rosé houden.
0: Op een of andere manier heb ik het idee dat je dat prima voor elkaar gaat krijgen.
1: Ja.
0: En nog meer makkelijker om het weg te werken.
1: Nee, nou zeker.
0: Ja.
1: Nee, dat...

0: merk wel, ik weet niet of jij dat ook hebt, dat het 's morgens langer donker is en dat het ook langzamerhand kouder wordt. Normaal sta ik om 5:30 op, maar nu heb ik toch gesnoest tot 5:50.
1: Ja.
0: Hoe vind je dat dan?
1: Ja, jongens.
0: Ja, en luxe, hè?
1: Ja.
0: Ja, man. Dan ligt dat zo lekker in dat mandje. Ja, het enige
1: Dan mag je vanavond natuurlijk ook weer iets eerder naar je mandje toe.
0: Dat is meestal om 9:30.
1: Ja,
0: 9:30 ga ik meestal het mandje in. En dan, Goed.
1: Yes.
0: Dan schijnen de zorgen te zijn in Ermelo over de verkeersveiligheid. En dat heeft alles te maken met de spoorlijn Amersfoort-Harderwijk. Ja, die ligt er toch al, volgens mij.
1: Sinds 1800 zoveel.
0: Ja,
1: begin 1900.
0: Ze hadden nog niet eens treinen, toen lag die er al, volgens mij.
1: Ja,
0: dus,
1: maar dan zou die trein er nooit kunnen komen. Dat.
0: Maar goed, dat zal dan wel weer het een en ander veranderen.
1: Ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook weer gezien in het licht van het lobbyen wat Harderwijk gedaan heeft. Om extra spitstrein daarin te krijgen. Hè? Intercity's spitstrein keer lusten bij Harderwijk. Dus dan komen er per uur weer 4 meer treinen overheen. En ik denk dat dat misschien in Ermelo ook nog wel weer voor iets probleempjes zal gaan zorgen. Want ja, goed, dan zitten die ontsluitings...
0: Die bomen vaker dicht, hè?
1: Die bomen zitten vaker dicht, ja.
0: Het is
1: al niet zo'n gelukkige verkeerssituatie bij Ermelo. Want...
0: Nou, dan moeten ze bij Ermelo gewoon helemaal ondertunnelen. Helemaal onder Ermelo door.
1: Ik denk dat je gewoon een tunnel bij de Oude Tellichterweg, bij de brandweerkazerne nu.
0: Ja.
1: En een tunnel bij de Horsterweg. En die spoorwegovergang daartussenin. Helemaal dicht.
0: Ja, ik zou er gewoon een metro van maken.
1: En dan Ermelo helemaal overslaan.
0: Nee, en dan gewoon dat die ondergronds voorbij Ermelo komt.
1: Bij Harderwijk ondergronds duiken en dan voorbij Ermelo weer bovengronds komen.
0: Ja, want Ermelo wordt ook veel gesprongen, heb ik begrepen. Dus dat is dan waarschijnlijk ook meteen over.
1: Of ze maar met de rail de hoogte in.
0: Ja, nou. We gaan het meemaken. Wat we ook gaan meemaken is dat... even kijken of ik nog een... had ik nog een plaat klaar? Ja, daar kan er nog een van jouw lijst staan. Die gaan we er maar even door, Jasse.
1: Ja.

0: Zo, en dan in één keer is het klaar. Dat was Vulcano. Dan is een inwoner uit Ermelo, die heeft dan het college duidelijkheid gevraagd over Lelystad Airport. Maak jij je daar zorgen over als Ermeloer?
1: Nee, niet echt zorgen over, maar de woonomgeving zal er wel door veranderen, denk ik.
0: Vanwege laagvliegende vliegtuigen
1: ja,
0: of zo?
1: Ja. En kijk, vroeger ging ik tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, dan ging je naar vliegveld Teuge toe.
0: Mm-hmm.
1: En dan ging je daar een poosje kijken naar parachutespringwaarden of als ze die vliegtuigen de lucht in gingen, die zweefvliegtuigen en die kleine sportvliegtuigjes en zo. En dan vond je dat allemaal hartstikke leuk. En dan waren je in eentje buiten Teuge en dan hoorden je die dingen niet meer.
0: Nee.
1: Maar als je nou straks, en het gaat nou door met Lelystad Airport. Dan denk ik toch dat wij hier op de Veluwe, omdat je dan ook met een ander soort vliegtuigen te maken krijgt. Hè?
0: Ja.
1: Want nu heb je eigenlijk ook niet zo heel veel last van die kleine vliegtuigjes. Misschien uit die boeren die er dicht bij het vliegveld wonen en zo, dat die wat vaker dat gebrom worden. Maar dan is het ook maar van hoe gaat het met de plannen van Defensie? Gaan ze er ook nog F-35's planten? Die daar dan regelmatig naar beneden komen en weer de lucht in gaan. Dat maakt natuurlijk een hoop herrie, die ding.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld naar spoor gaat wonen, zegt ook iedereen, je bent knettergek. Maar als je daar een dag woont, of een week of twee woont, dan ben je zo gewend als het maar kan.
1: Ja.
0: Dus alles wint is ook zo bedoeld.
1: Zelfs een vent.
0: Ja, precies. Dus, hoe meer er aan overkomen, des te normaler het wordt.
1: Ja.
0: Ja, tenzij als je heel stil wil wonen, dan moet je een huisje bij de brug gaan kopen. Dan een boot, een zeilboot hoor je niet, hè?
1: Nee, dus inderdaad.
0: Dat is, en dan is dat een speciale plaatje voor Elisabeth.

Aceh even een beetje apres-ski op de vroege morgen nog. Ja, ja vroeg. Het is al bijna 11:30. Dus dat schiet wel op. Eens even kijken. Dan hebben we... Fête de la Nature is in de natuurtuin de Zandkamp op zaterdag 5 september.

0: Even iets andere dingetjes.
1: Even wat anders, ja, ja. Ja precies. Ja, het is verder aan de natuur. Nou ja, je zou kunnen afvragen van misschien komt er wel een ijsbeer voorbij.
0: Zullen we zoeken? Je weet maar nooit. Vreemde daar. Vreemde gezichten in plaats van de duim.

0: Ja, IJsbeer.
1: Ja, uit dat het ging noorden. Dan over een amateurzender.
0: Ja.
1: En zo ben jij ook begonnen, hè? Als IJsbeer. Goed. Eens even kijken, dan hebben we volgens mij het alle nieuws gehad. Dan kijken we nog even wat landelijke nieuws. Ja, er werd de hele week al afgeteld, hè? Die koning Harald. Die,
0: oh ja, ja.
1: Daar werd de klok eigenlijk op gelijk gezet.
0: Ja, alles voor opzij gezet, behalve de klok.
1: Ja, en dan reageert iedereen zo geschokt. Maar dan denk ik, die man is 89.
0: Ja.
1: Ja, dus dat zit er dan toch een beetje aan te komen. Ik hou er nu al rekening mee. Ik ben nog niet eens 89.
0: Ik ben het zeggen. Er zijn een heleboel mensen die graag zo willen dat ze het zo halen.
1: Ja, precies. Ja. Dus dan denk ik ook. Maar ja, goed.
0: Inderdaad, van de andere kant dan denk ik van ja, jongens, met zo'n leeftijd, waar hij het dan nog over doet.
1: En het was een geliefde koning. Hij schijnt negens bij de vleet gehaald te hebben bij zijn inwoners. Dus dat is dan mooi meegenomen.
0: Ja.
1: En nu hebben we een nieuwe koning. Maar ja, daar hangt ook met de Marit aan, hè, aan die koning. De nieuwe koning. En daar is natuurlijk weer een hoop gedonder over. Maar goed, gelukkig is dat in Noorwegen. Daar hebben wij daar helemaal geen last van.
0: Ja, weet ik niet of we hier geen last van hebben.
1: Nee, ik heb er geen last van. Heb jij er last van?
0: Ik zal er ook niet wakker van liggen.
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Ik vind het beroerd voor die mensen dat ze dat allemaal over moeten overkomen. Dat ze dat allemaal mee moeten maken en zo.
1: Ja,
0: maar
1: precies.
0: Of ze dan koning zijn, keizer of admiraal,
1: ja.
0: Of Jan.
1: Ja, scheiden moeten ze allemaal, populair.

0: Ja, koning, keizer, admiraal, dat bedoel ik. Uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde.
1: Ik wou net zeggen, uiteindelijk gaan we allemaal weer met de neus omhoog.
0: Ja, en worden we geboren in een bepaalde positie.
1: Ja.
0: Ik zat wel eens te denken, ik bedoel, dat begint dan met geloof, hè. Ik bedoel, of je nou het ene geloof aanhangt. Als je een huis verder geboren wordt, dan ben je gewoon bijvoorbeeld katholiek. En een huis daarvoor zou je protestant zijn.
1: Ja.
0: Dus, ja, het heeft nooit volop een keuze van mensen. Het is altijd, het overkomt je.
1: En als je aan de andere kant van de wereld woont, dan hemst weer over de Boeddha. En nou ja, noem
0: precies.
1: Het maar op.
0: Precies, en als je in een ander land, dan mag je met 8 jaar al trouwen, terwijl je hier dan een pedofiel bent, weet je wel. Dus
1: ja.
0: Er zijn allemaal zulke regels en het is maar net waar je geboren wordt. En het overkomt je dus dan.
1: Yes.
0: Nou, yes. Zo heb jij ook nog een plaatje. Vroeger was er ook heide. Hebben we nu ook niet meer, hè?
1: Jawel.
0: We hebben nog heide, ja.
1: Ja,
0: alleen
1: maar. Je mag het niet zo vrij meer betreden.
0: Dan mag je niet meer...
1: Nee. Je mag je hondje er niet meer uitlaten. Op bepaalde plekken in ieder geval niet.
0: Nou.
1: Dan leid je de begeleidingshonden weer af.
0: Jullie hebben een hond gehad, hè? Nu niet meer.
1: Ja, nee, klopt.
0: Zou jij nog een hond aanschaffen nu je de drol zelf moet oppakken?
1: Dat deed ik toen al.
0: Dat deed je toen al?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Uit vrije wil?
1: Ja. Ja.
0: Oh, waarom
1: ik had dan? Altijd, ik had altijd zo'n rolletje. Met die kocht je bij de dierenwinkel.
0: Ja.
1: En als mijn hond op straat scheet, of op het trottoir, dan pikte ik dat op met dat zakje. En de eerstvolgende vuilnisbak die buiten stond. Die ik tegenkwam, openbare vuilnisbak, hè? Ja. Daar gooide ik dat zakje in.
0: Ja, maar wat had jij voor hond dan?
1: We zijn begonnen met een herdershond.
0: Oh ja, oké.
1: En na die tijd hebben we een paar bouviers gehad. Nou, en kon er een mooi hoopje neerleggen.
0: Hond van 80 kilo, die legde wel even wat neer, hoor.
1: Die hadden er veel nog van mee, maar die bouviers, ik zei je vertellen, dat die een oppertje er neer konden leggen.
0: Nou, maar dat deed je toen al.
1: Ja.
0: Bed, jongen. Ik had nooit gedacht.
1: Ik had er een hekel aan, want bij ons, wij woonden aan de hoek van de straat. En daar was in zo'n hoekje, er was een klein stukje nog wat tussen de heg en trottoir, dat was een beetje zand.
0: Ja.
1: En daar waren altijd mensen, ik heb erop gelopen loeren, maar hoe ze het presteerden, dat weet ik niet. Maar als ik zat te kijken, dan was ik dan dacht van, nou, maar die hond die moet het wezen. Dan gebeurde het niet. En ik was een half uurtje naar het dorp geweest boodschappen te doen. Ik kom daar langs en ik doe naar de hoek van de eerste. Verdorie, er ligt weer een paddel stroom.
0: Dan ging je dat dan ook opruimen, dit toch?
1: En ja.
0: Ging je ook andermans poep opruimen?
1: Ja, mensen, goed, maar mensen, ja, dat kwam ik toch weer tegen. Nee, goed, want
0: zit hier, de ideale schoonzoon, de modelburger. Hij is hier in de studio. Wie had dat durven dromen?
1: Nou, vraag maar een
0: jongen.
1: Een zimleren onderscheiding van mijn hand. Maar nee, dat is gewoon zo. Want die stront kwam ik toch weer tegen onder de heg. Want als ik de heg geknipt heb, dan moest je de boel ook weer opruimen. Dus dan kon ik beter doen als er nog niet zoveel lag. Als dat er nog weer, ik weet wel niet hoeveel lag.
0: Ik zag dit niet aankomen.
1: Nee, dat dacht ik
0: wordt gewoon, zou jij de hond? Nee, ik niet. Ik denk, klaar, muziekje, maar er komt dus een heel verhaal. En dan denk ik, man.
1: Ja.
0: Ik voel me bijna schuldig.
1: Voel jij schuldig? Nee, jij hebt netjes geluisterd naar mij toen.
0: Oh ja, s'nachts.
1: Ja.
0: Ja.
1: Met je stoeprand, met die keiharde plastic stuiterbal.
0: Voor de luisteraars.
1: Oh, sorry. Nou goed, we hoeven verder niet in de tijd te reden. Maar dat is helemaal in de minder.
0: Nee, maar dan willen luisteraars ook weten wat het over gaat. Ik was een keer mooi bang. Mooi dronken en niet bang. En s'nachts met mijn toenmalige vriendin gingen we... Ja, hoe heet dat hier?
1: Stoepranden.
0: Bij ons heet dat kantsoorten, maar stoepranden. En zo op een gegeven moment, wist ik veel. Ik was ergens in Ermelo. En zo in één keer ging er een raam open en er kwam er wat kritiek. Ja, s'nachts 1:15, een beetje herrie. En dat bleek achteraf dus jaren later bed te zijn. En dus die vroeg of ik daar meteen wilde mee stoppen. Ik denk, maar dat is die man die ruim poep op. Dus ik heb gauw in zijn tuin gescheten. Grapje.
1: Ja, dat was...

0: Ja, en had ik beloofd dat ik vroeger was een heide van jouw lijst zou draaien. En is die per ongeluk begonnen met Rocking met mijn Walkman van Bianca.
1: Ja, ja, dat is ook al een oudje. Dat neem ik ook weer even mee terug in die tijd van...
0: Ja, een Walkman, dat is niet meer, hè, tegenwoordig.
1: 80 jaar.
0: Ja, dat denk ik.
1: Dat is, ja.
0: Dus Bianca zal ook al wel leeftijd koning Harald zijn.
1: Nou, niet helemaal zo oud.
0: Goed.
1: Maar als ze nog maar mee mag doen, dat...
0: Ja. Maar dan gaan we die heide er alsnog even ingooien.
1: Als dat zou kunnen, zou ik u zeer erkentelijk voor zijn.

0: denk ik.
1: Dankjewel. Ja, Kees Koos die zegt, ze zijn beter in een trio. Want teksten schrijven, ja inderdaad.
2: Ja, je hoort er geen A1.
1: Ja, ja, en je hoort allemaal vogels en ook een leeuwerik. Alsof een leeuwerik volgens Koos geen vogel is. Dus, ja.
2: Ja, maar dat is beter voor de dichten. En,
1: ja, nou ja, precies. Het zijn hoogste pareltjes zijn het.
2: Ja, het deed net altijd goed.
1: Ja.
2: Als je een half kratje bier op had en op een bruiloft of zo, dan...
1: Ja. Een half kratje bier en ook nog wat pils. Dat is een beetje hetzelfde verhaal, hè? Ja. Een beetje, en een leeuwerik. Ja. Nou goed, we hebben het gehad. Ik kwam René Leblanc tegen. Daar heb ik heel veel over gehoord, maar nooit iets van gehoord.
2: Okay.
1: En het schijnt wel een of ander... Hij schijnt zichzelf regelmatig belachelijk te maken.
2: Oké.
1: Okay. Omdat hij zichzelf zo ongelooflijk goed... hij heeft geloof ik een Ivanier-complex of zoiets. Ik weet het allemaal niet, maar ik zag hem. Ik denk, nou, dan wil ik even...
2: Toch even weten wat voor vlees we in de kuip
1: hebben. Wat voor vlees we in de kuip hebben. Ja. Of wat voor biefstuk.
2: Geen kip, geen koe, geen paard.
1: Geen vlees en biefstuk.
2: René.

0: Zo, ja, zou dat nog kunnen in deze tijd, dit plaatje? Nou, het gaat niet over mensen.
1: Nee,
0: maar goed.
1: Nou, een klein beetje weer wel, maar...
0: Ja, maar beter maar zo dan dat er...
1: Verder heeft er zo niemand last van.
0: Nee, precies. Nee. Dus dan kunnen mensen veilig over straat, zolang hij zijn oplastbare Barbara heeft.
1: Behind closed doors.
0: Ja, precies.
1: Yes.
0: Goed, nou, dan gaan we nog even kijken naar of er landelijk nog wat gebeurd is. Nou, volgens mij... Oh ja, dat vond ik wel even grappig. Het is weer zo'n massa zaaddonor. Die heeft 121 kinderen minimaal verwekt.
1: Nou, hoeveel zouden er nog het boven water komen?
0: Ja, het is ook
1: nu,
0: dat nog.
1: Het is maar... nu eigenlijk net of ze zo allemaal opstaan. Dan hier weer, dan daar weer, dan zus weer, dan zo.
0: Maar het grappige is, hij zat dus in de adviescommissie ook nog. Waarbij werd gezegd van ja, maar moeten we tegenhouden. Want er wordt veel te veel thuis geïnsemineerd en zo. En dat deed hij zelf dus ook. Jongen. En dat zit dan in de adviescommissie in Nederland. Ja, zo kan dat.
1: Ja,
0: nou ja, voor de rest...
1: dan kun je ze zelf uitkruisen.
0: 121 kinderen, ik moet er niet aan denken.
1: Ja, maar hij hoeft er niet mee naar zwemles.
0: Nee. Goed, dat is ook inderdaad weer waar. We hebben nog, eens even kijken, Bert, 2 minuten ongeveer om doei te zeggen. Dus we kunnen er lekker lang over doen. Om iedereen een fijn weekend te wensen. Dus ik zou zeggen, steek van wal. Ja, heb je nog tips wat je gaat doen?
1: Ik wil daar even een kleine lans breken voor DWS 33, die morgen naar Assen toe moet.
0: Oh ja.
1: Spelen ze om 2:30 en daar hopen ze de eerste punten van deze nieuwe competitie te kunnen verzamelen. Maar we wensen ze natuurlijk alle goeds daarbij.
0: Ja, maar hadden ze in de oefenperiode niet met hun al een keer gespeeld?
1: Ja.
0: Hebben ze toen gewonnen?
1: En volgens mij toch wel, ja.
0: Ja,
1: staan dus we zo niet meer op net.
0: Hoe groot is de kans, denk je?
1: Maar goed, nu gaat het voor het echie. Dus ik denk dat er destijds misschien ook nog wel wat coryfeeën braken daar. FC Horst, die gaat morgen ook voor het echie in. Zoverre tenminste, dat de bekercompetitie voor ze begint. Zij ontvangen om 2:30 SDC Putten op de Adelaar. En SDC Putten 1... Die SDC Putten 2 die speelt tegen EFC ook in de bekercompetitie. En dat begint ook allemaal om 2:30. En dan, maar ja goed, dat is weer een iets voor de politieke uitzending natuurlijk. Het Sanderij drama wat zich nu dreigt te gaan ontwikkelen.
0: Wat is er voor drama?
1: Volgens iemand zou... De gemeente ten onrechte, of zou de provincie ten onrechte, een milieuvergunning verleend hebben voor de bouw van de Zanderij.
0: Ja, maar gaan ze dan niet meer afbreken?
1: En nu komt, nee, maar de gevolgen daarvoor, worden nu ingezet om de bouw op de Balverszaal en op de Kaluna dinges te torpederen.
0: Och, jee.
1: Dus een lekkere kluif voor de ermeloze politiek. En ik vraag me dus af... wordt het onderhand niet tijd dat er eens één grote gemeente komt. Meer in zicht. En dan, dan kunnen alle kennis en kunde en dinges kan ingehuurd worden. En dan kunnen ze een keer met goede plannen komen.
0: Goed, ik wens iedereen ook een heel fijn weekend. Doei.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 5 minuten vertraging bij Afrit Hoenderlo. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nieuwsradio.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is Erwin de Hart van de AWB.
1: Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. 3 kilometer file bij Afrit Hoenderlo. 5 minuten vertraging. 5 minuten extra. Ook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. 7 kilometer file.
0: En tot zover de AWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De fracties van CDA en SGP in Ermelo willen van het gemeentebestuur weten wat de gevolgen zijn van een mogelijke uitbreiding van het treinverkeer tussen Amersfoort en Harderwijk. ProRail en NS onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de treinfrequentie op het traject te verhogen. Die hogere frequentie kan de bereikbaarheid van Ermelo verbeteren, maar zorgt volgens de partijen ook voor knelpunten. Vooral de spoorwegovergangen aan de Horsterweg, van As van Wijklaan en Delchterweg kunnen vaker en langer gesloten zijn. Dat kan gevolgen hebben voor de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en de aanrijdtijden van hulpdiensten. Het onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van Maria van der Zanden uit Putten is nog altijd niet afgerond. De 22-jarige vrouw verdween op 6 augustus 1994 tijdens een fietstocht. Haar lichaam werd 3 weken later aangetroffen in de Duitse Möhnesee, maar werd pas in 2023 geïdentificeerd. De website Moordplekken reconstrueert het dossier en beschrijft hoe de identiteit van Van der Zanden na bijna 29 jaar werd vastgesteld. Van der Zanden vertrok in 1994 vanuit Putten op haar racefiets en kwam niet meer thuis. Het Nederlandse cold case team Oost-Nederland onderzoekt inmiddels ook de mogelijkheid dat Van der Zanden door een misdrijf om het leven is gekomen. En tot slot, de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in Zeewolde staat momenteel onder druk door de financiële positie van woningcoöperaties. Woonpalet, de woningcoöperatie voor Zeewolde, waarschuwt samen met 5 andere Flevolandse corporaties dat de vennootschapsbelasting de ruimte voor investeringen beperkt. De Stentor meldt dat de 6 Flevolandse woningcoöperaties stellen dat ruim 12.000 geplande sociale huurwoningen in de provincie gevaar lopen als de belastingdruk niet wordt verlaagd. Ook projecten in Zeewolde kunnen daardoor vertraging oplopen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Apeldoorn-Arnhem bij Knoopend Waterberg 8 kilometer file. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Bankhoef 6 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In, het bluesprogramma van Veluwe FM, de radio voor de Noordwest Veluwe. Ik ben Alexander en ik heb weer 2 uur blues voor jullie bij elkaar gezocht. De aftrap voor dit eerste uur wordt verzorgd door een gelegenheidscombinatie van onder andere Rolling Stones drummer Charlie Watts, Jack Bruce, Alexis Corner en Stones pianist Ian Stewart. Samen met een aantal anderen maakten ze de cd Rocket 88 met daarop het heerlijk boogieende Rollin' Pete.

The Feeling Music Brings door Susan Tedeschi, toen nog zonder haar latere man Derek Trucks, tijdens een optreden in Austin in Texas in juni 2003. In die tijd werd ze wel beschreven als een mengeling van Bonnie Raitt, Janis Joplin en Aretha Franklin. Ik vind dat wat veel eer, maar het doet haar ook onrecht zo'n vergelijking, want ze heeft een eigen geluid en inmiddels ook een duidelijke eigen plek in de blues. Susan Tedeschi en Derek Trucks vonden elkaar muzikaal en persoonlijk. Ze zijn inmiddels al jaren man en vrouw en na een tijdje op losse basis te hebben samengewerkt, gingen ze in 2010 volledig op in hun nieuwe samenwerking, de Tedeschi Trucks Band. Maar in 2006, van daarvoor dus nog, maakte Derek Trucks met zijn eigen band het album Songlines met daarop All I Do.

Wild Honey door een van de grootheden uit New Orleans, naast Fats Domino, Professor Longhair en Alan Toussaint, Dr. John. Met zijn stem en piano heeft hij tot zijn dood in 2019 een groot stempel gedrukt op de New Orleans sound. Voor de cd City Lights werkte Dr. John samen met Doc Pomus, ook een groot tekstschrijver, met wie hij in 1978 een aantal songs schreef voor deze cd. ZZ Hill is een blues- en soulzanger. Hij is sterk beïnvloed door mannen als B.B. King, Freddie King, Sam Cooke, Bobby Blueblend en Wilson Pickett. En zo hoor je beide genres bij ZZ Hill steeds terugkomen. Van hem nu Dream Don't Let Me Down.

Just a Lonely Clown door Huey Piano Smith. Zoals zijn naam al zegt, was hij een bluespianist uit New Orleans. En zijn pianospel was verfijnder dan dat van professor Longhair, die hem voorging. Zijn piano ademt de sfeer van Mardi Gras, het feest op de laatste dag van het carnaval in New Orleans. Huey Piano Smith heeft diverse bekenden begeleid, zoals Earl King, Little Richard en Guitar Slim. Big Jack Johnson was een exponent van de meer hoekige, elektrisch versterkte versie van de rauwe, onversneden Delta Blues. Hij vormde met Frank Frost en Sam Carr zo'n 15 jaar lang de Jelly Roll Kings en speelde nog in de Nighthawks. Op eigen benen nam hij Humming Blues op het album We Got to Stop This Killing. Big Jack Johnson.

0: across town. She's good to me. Oh, yeah.
1: I got a woman way across town door Pink Anderson. En die leende zijn naam notabene aan de band Pink Floyd van Syd Barrett, toen die hun naam voor de band zocht. Syd Barrett nam Pink van Pink Anderson en Floyd van Floyd Council, een andere bluesman. De muziek van Pink Anderson had overigens niets met Pink Floyd te maken. Hij was, geboren in 1900, een prachtige oude blueszanger en gitarist. Scott H. Biram is van 1974 en wordt wel de Dirty Old One Man Band genoemd. Hij is geen orthodoxe bluesman omdat hij zijn muziek uit de blues, de punk en de outlaw country haalt. In 2011 verscheen zijn Bad Ingredients met daarop het fraaie, melodieuze Broke Ass. Scott H. Biram.

Please come home before it rains. Een song van Otis Taylor. Ook deze song is een voorbeeld van de stijl van Otis Taylor, die veel Afrikaanse invloeden in zijn blues stopt. Je hoort het aan de ritmes en het voortdurende repeterende in de song. Overigens speelt zijn dochter Cassie hierin mee op bas en zingt ze op de hele cd Double Five ook een aantal keer mee. Los van vader Otis bouwt Cassie Taylor haar eigen muzikale weg. In 2011 bracht ze haar eerste eigen album uit, Blue. Er volgden er nog twee, datzelfde jaar het road album Girls with Guitars van het Roof Records label en in 2013 Out of My Mind. Haar huwelijk in 2012 belemmerde haar kennelijk in haar muzikale ontwikkeling. Pas in 2023, na haar scheiding, kwam ze terug met een single. Nu van haar debuut album Blue, Cassie Taylor met de song Memphis.

Hey, Big Sister van de cd Saying What I'm Thinking, het debuutalbum van Sarah Brown in 1996. Ze speelde eerst met haar blues-idolen Albert Collins, Buddy Guy, Earl King en Memphis Slim, voordat zij haar eerste soloalbum uitbracht. Als bassiste heeft Sarah Brown ook nog met Marcia Ball en Luann Barton een album gemaakt. En zo loopt het eerste uur Let the Blues Get In alweer af. Tot het nieuws en daarna het tweede uur een lekkere Tomorrow Night van Big Dave uit België. Big Dave Reniers ging zich door te luisteren naar hedendaagse mondharmonica blazers als James Harmon, William Clark en Kim Wilson steeds meer verdiepen in de oude 50er jaren blues. En dat hoor je terug in zijn muziek. Tot zo dadelijk na het nieuws voor nog een heel uur Let the Blues Get In.

0: I know she's gonna jump inside.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A28 Amersfoort-Zwolle 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Grijshoord en Knoopend Valburg. 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, 4 kilometer file. De N527 Bussum Huizen is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen de A1 en Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug, bluesliefhebbers. Terug bij Let the Blues Get In. Het tweede uur met mij. Ik ben Alexander en ik ga er nog een uurtje tegenaan. En dat begint met Robert Weiland. Hij zet zich in voor de redding van de planeet. Hij is een kunstenaar die werkt aan bewustwording van het milieu. En dan met name natuurlijk de slechte staat van het milieu. In 2011 startte hij een project om die bewustwording door middel van muziek te vergroten. Hij maakte de cd Blues Planet met een hoop muzici, waaronder bekende namen als Ty Mahel, Rod Piazza en Rusty Zinn. Van dat album ga je nu luisteren naar Stars.

Gypsy Blues door de Canadese bluesgitariste en zangeres Rita Chiarelli. Zij kwam op haar reis over de Highway 61 langs de Louisiana State Penitentiary in Angola. Ze is er binnengegaan en heeft met een band bestaande uit gevangenen opgetreden en dat optreden opgenomen op de cd Music from the Big House. Heel bijzonder. In 2012 kwam onze eigen bluesrockheld Julian Sas uit Beneden Leeuwen in de Betuwe met zijn stevige Bound to Roll. Het was toen 3 jaar stil geweest rond hem, maar met dit album was hij helemaal terug. Datzelfde jaar stond hij op het Highlands Blues & Rock Festival in Hoogland, energieker als nooit tevoren. Van Bound to Roll nu, The Blues Won't Stay, Julian Sas.

Julian Sass was en is een groot bewonderaar van de Ier Rory Gallagher. Hij heeft zelfs met de band van Rory na diens overlijden in 1995 een tribute tour gedaan. Dit was Rory Gallagher zelf van het album Irish Tour met het akoestische As the Crow Flies, een song van Tony Joe White. Om er maar meteen een oudje van Tony Joe White zelf achteraan te plakken. Polk, Salad, Annie. En dat was een hit uit 1968 waarin hij het leven van een arm meisje beschrijft in Louisiana en daarmee in feite een stukje van zijn eigen leven. Tony Joe White, Polk, Salad, Annie.

Anthony Joe White naar Snowy White is een hele stap. Behalve hun achternaam en de blues hebben zij namelijk niets gemeen. Snowy White is ooit beroemd geworden door de pophit Bird of Paradise. Daarvoor speelde hij bij de band Thin Lizzy en hij ging onder eigen naam door als Snowy White's Blues Agency. Van zijn album Realistic uit 2011 hoorde je Another Story Told. In 2011 stond in Nederland een nieuw talent op. Zangeres Penny Lane Krebbers, zeg maar Penny Lane, en ze speelt saxofoon en werd op enig moment door jazzsaxofonist Hans Dulfer opgepikt. Zo rolde zij de muziekwereld in. Ze ging later met Rosa King op pad en met Cas Lux heeft ze een bijzondere band opgebouwd. Het gaat bij haar niet alleen om de blues, hoewel de blues wel vaak haar inspiratiebron is. Van haar debuutalbum uit 2011, No Hesitation, nu het titelnummer met gast Carl Lux. Penny Lane.

Op de cd Legends and Lions Blues is een aantal jazzachtige blues-songs verzameld. In dit Rivers Invitation waren Kenny Burrell, James Moody, Teddy Edwards, Oscar Brashear, Cedar Walton, Al McKibben en Paul Kreibich bij elkaar gezet om dit prachtige en als blues-song zo verrassende nummer te spelen. De vroegste kennismaking van Ray Bailey met de muziek was met de jazz. Charles Mingus, Don Cherry zijn de grote namen voor hem. En hij maakte ook kennis met de klassieke muziek. Dit was allemaal zo tot hij Jimi Hendrix te horen kreeg. Hij gooide zijn trompet aan de kant en pakte een gitaar en begon te zingen. Hij verdiende als teenager zijn eerste professionele optreden bij Lowell Foulson. Zijn ster rees snel, maar brak nooit echt door, mede door gezondheidsproblemen. Van zijn cd uit 2012 Cruising for a Bluesin' hoor je nu Ray Bailey met Hose Heart.

Got the Blues on My Back van de nu oude Little Freddie King. Hij is van 1940 en dit nummer staat op de cd Chasing the Blues uit 2012. Little Freddie King was toen 71 en die cd was zeker nog niet zijn laatste, want ik zie er nog zeker 6 van daarna. Blues houdt je gezond, zullen we maar zeggen. In elk geval geldt dat voor Little Freddie King. Een volle neef van Lightnin' Hopkins overigens. Met Freddie King zelf had Little Freddie King niets te maken. Niet in familiezin en ook niet in muzikale zin. Zanger en gitarist Sean Costello werd door zijn overlijden op 29-jarige leeftijd door een overdosis drugs een beetje een legende. Hij werd als zeer getalenteerd beschouwd. Zijn muziek, die hij ons toch in zijn korte leven heeft nagelaten, bewijst dat ook wel. Sean Costello hoor je nu in I Get a Feeling.

En zo eindigt ook deze Let the Blues Get In weer veel te snel. Gelukkig ben ik er volgende week alweer met een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In. Ik begon dit laatste uur met Robert Weiland, die ons middels zijn muziek bewuster wil maken van ons milieu. En ik eindig ook met hem. Een deel van de opbrengst van zijn cd Blues Planet gaat naar zijn Weiland Foundation, die zich inzet voor een beter milieu. Maar ook bij hem geldt Feeling the Blues. Bedankt voor het luisteren en heel graag weer tot de volgende Let the Blues Get In.

0: 飞鹿 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïnse hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Ook in de regio wordt er op meerdere plekken langzamer gereden. Bijvoorbeeld de A1 richting Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoenderlo 10 kilometer, 20 minuten. De A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 10 kilometer en 25 minuten. En op de A325 Arnhem richting Duitsland. Voor Lent 11 kilometer en 20 minuten vanaf het Gelredoom. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, met name ook in de regio Arnhem-Nijmegen, net als op de A2 van Utrecht naar het zuiden. Verder heb je op de N50 Emmeloord-Zwolle 20 minuten oponthoud voor knooppunt Hattemerbroek. Op de A50 van Arnhem naar Oss sta je 35 minuten vast bij Ravenstein. Er staat file vanaf knooppunt Grijshoort. En op de A1 naar Amsterdam heb je bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. Verder is de N527 in beide richtingen dicht tussen Huizen en de aansluiting met de A1 door een ongeluk. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. In Harderwijk vindt op zaterdag 19 september een festival plaats rond het gemeentelijk initiatief Samen kleuren we de stad. Van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags zijn inwoners welkom bij ontmoetingstuin De Rietmeen voor workshops, demonstraties en informatiestands over tuinieren en duurzaamheid. Het initiatief richt zich op het vergroenen van de stad, onder meer door moestuinen in de openbaar groen, gezamenlijke groenstroken en geveltuintjes. Steeds meer inwoners doen mee, waardoor op verschillende plekken in Harderwijk extra groen en bloemen verschijnen. De gemeente Harderwijk heeft geen zeggenschap over de vervanging van de geluidsschermen langs de A28. Die verantwoordelijkheid ligt bij Rijkswaterstaat. Ook voor de N302 ligt de bevoegdheid niet bij de gemeente, maar bij de provincie Gelderland. Het college antwoordt daarmee op vragen van Harderwijk anders over de geluidsoverlast langs de wegen. De gemeente bespreekt de voortgang van de vervanging van de schermen regelmatig met bewoners van de wijk Tweelingstad en overlegt met de provincie over de aanpak van geluidsoverlast. Rijkswaterstaat heeft eerder aangegeven op korte termijn onvoldoende capaciteit te hebben om de schermen bij Harderwijk te vervangen. En tot slot, de fracties van CDA en SGP in Ermelo willen van het gemeentebestuur weten wat de gevolgen zijn van een mogelijke uitbreiding van het treinverkeer tussen Amersfoort en Harderwijk. ProRail en NS onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de treinfrequentie op het traject te verhogen. Die hogere frequentie kan de bereikbaarheid van Ermelo verbeteren, maar zorgt volgens de partijen ook voor knelpunten. Vooral de spoorwegovergangen aan de Horsterweg, Van As van Wijklaan en Delligterweg kunnen vaker en langer gesloten zijn. Dat kan gevolgen hebben voor de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en de aanrijdtijden van hulpdiensten. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de wegen in het midden van het land. De A50 staan de langste files, want van Arnhem naar Os heb je vertraging tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Al met al is dat een half uur. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je voor Zwolle een kwartier in de file. Verder is de N527 in beide richtingen dicht. Tussen Huizen en de aansluiting met de A1, dat komt door een ongeluk. Op de A28 heb je een kwartier vertraging van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. En op de A1 is het druk. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten neemt deel aan het transformatieplan GEM Noord-Veluwe en Zeewolde. Het plan moet bijdragen aan een andere aanpak van de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, waarbij ondersteuning bij mentale problemen vaker binnen het sociaal domein wordt georganiseerd. De website De Puttenaar meldt dat de gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde het plan samen met GGZ Centraal en huisartsenorganisatie Medicamus hebben ingediend bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De verzekeraar heeft intussen met het plan ingestemd. Het project wordt beschouwd als een ontwikkeld proces waarbij de betrokken organisaties de nieuwe werkwijze stapsgewijs verder vormgeven. Bij Monkey Town aan de verkeersweg in Harderwijk is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 5 uur 's middags een melding en rukte met onder meer een tankautospuit en een hoogwerker uit. Het zou gaan om een brand in de winkel. Over de oorzaak, eventuele gewonden en de omvang van de schade is nog geen informatie bekend. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. En tot slot, het onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van Maria van der Zanden uit Putten is nog altijd niet afgerond. De 22-jarige vrouw verdween op 6 augustus 1994 tijdens een fietstocht. Haar lichaam werd 3 weken later aangetroffen in de Duitse Möhnesee, maar werd pas in 2023 geïdentificeerd. De website Moordplekken reconstrueert het dossier en beschrijft hoe de identiteit van Van der Zanden na bijna 29 jaar werd vastgesteld. Van der Zanden vertrok in 1994 vanuit Putten op haar racefiets en kwam niet meer thuis. Het Nederlandse cold case team Oost-Nederland onderzoekt inmiddels ook de mogelijkheid dat Van der Zanden door een misdrijf om het leven is gekomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

0: Velo FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de weg. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort West. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. Er staat file vanaf de afrit Soest. Op de A50 is het vooral druk van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg sta je een kwartier vast. En verderop bij Ravenstein heb je nog eens 20 minuten oponthoud vanaf Heteren. Op de A325 sta je een half uur in de file. Vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging 20 minuten voor knooppunt Hattemerbroek. En de N527 is nog altijd in beide richtingen dicht na een ongeluk. Het is tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
12: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Hallo!
4: Is dat jou?
3: Who's it?
4: Oh, Cornelius!
3: Cornelius!
4: Yeah.
3: Oh, Cornelius!
4: Listen!
3: My man!
4: Listen!
3: Yeah, man, what's up?
4: I'm in trouble!
3: Yeah.
4: I'm

organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het midden van het land nog steeds heel veel files. De meeste leveren nu 5 à 10 minuten vertraging op, maar al met al is het nog behoorlijk druk. Bijvoorbeeld op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein. De vertraging is een half uur. Ook op de N50 sta je nog een half uur vast. Dat is van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. En op de A325 vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en Presikhaaf. De N527, die is nog altijd dicht in beide richtingen tussen Huizen en de aansluiting met de A1. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Putten zijn in de nacht van woensdag en donderdag meerdere auto's en een werkbus doorzocht. Er zijn incidenten gemeld in onder meer de Kievitlaan, de Riestaalstraat, de Else Eekhoutenstraat, Van Egmondstraat en Jan Nijhuisstraat. Daarbij zijn spullen gestolen en voertuigen beschadigd. Op camerabeelden zijn twee mannen te zien die door de wijk lopen en verschillende portieren controleren. Aan de Kievitlaan werd een werkbus doorzocht nadat een ruit was ingeslagen. Daarbij verdwenen onder meer een tas en een portemonnee. Ook in andere straten werden verdachte personen bij voertuigen gezien. In natuurtuin De Zandkamp in Ermelo vindt op zaterdag 5 september voor de zesde keer het Vet de Natuur plaats. Wethouder Annemiek van Loon opent het evenement om 11 uur 's ochtends. Tot 3:30 staan natuurbeleving, activiteiten, informatie en muziek centraal. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen en workshops, waaronder schilderen met natuurlijke verfstoffen en creatief werken met bladeren. Ook is de bijenstal geopend voor uitleg van imkers. Verder zijn verschillende natuur- en buurtorganisaties aanwezig met informatiestands. 'S Avonds vanaf 9 uur is er een excursie naar nachtvlinders. En tot slot, de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in Zeewolde staat momenteel onder druk door de financiële positie van woningcoöperaties. Woonpalet, de woningcoöperatie voor Zeewolde, waarschuwt samen met 5 andere Flevolandse corporaties dat de vennootschapsbelasting de ruimte voor investeringen beperkt. De Stentor meldt dat de 6 Flevolandse woningcoöperaties stellen dat ruim 12.000 geplande sociale huurwoningen in de provincie gevaar lopen als de belastingdruk niet wordt verlaagd. Ook projecten in Zeewolde kunnen daardoor vertraging oplopen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. De werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat op de A50 van Arnhem naar Os nog 20 minuten vast tussen Heteren en Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je 20 minuten oponthoud. Dat is tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je tussen Elst en Lent 10 minuten vast. Op de N527, daar is vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op 1/2 minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij 1 graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat op de A50 van Arnhem naar Os nog 20 minuten vast tussen Heteren en Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je 20 minuten oponthoud. Dat is tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je tussen Elst en Lent 10 minuten vast. Op de N527 daar is vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en Huizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Luisteraars en amateurs, even serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terreur.
10: Mark, Rusticus, Dennis

0: Hoi.
1: Bam.
0: Zo, en welkom.
1: Bijna 7 minuten over de klok van 7
0: ja,
1: uur.
0: Ja, dat is wel ouderwets, hè?
1: Het kan dus wel in principe gewoon.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Reclame en nieuws en verkeer en...
2: soms start er gewoon wat vanuit het niets.
1: Dat ook, ik wou het zeggen.
0: Ja, dat wil ook wel eens gebeuren.
2: Ja.
0: Ja, je kunt niet rekening houden met iedereen, dus...
1: Ik doe niet met iedereen.
2: Nee, maar met je collega's.
1: Meer dan voldoende.
0: Ja. Ik dacht dat jullie na 20 jaar wel wisten hoe het systeem hier werkt.
2: Nee, want ik kan die video's niet meer zien.
0: Oké.
2: Die uitlegvideo's...
0: Technische dienst nog gebeld dan?
2: Heb ze nummer niet.
1: Nam niet op.
0: Oh, nee, dat zou ja. Maar het is goed gekomen.
1: Ja, in principe wel. Ja,
0: of zijn jullie weer weggegaan om 5:07?
2: Ja, maar ik heb wel het hele uur gefactureerd. Dus,
1: nou, kijk aan.
2: En hij is al betaald. Dus,
0: oh, dat scheelt. Dat scheelt.
2: Ja.
1: Goed. Tijd voor een nieuwe uitzending van Stennis en Mark en Dennis.
0: De laatste van augustus dit jaar. Hè?
1: Oh,
0: oké.
1: Ja.
0: Zo.
2: En volgende week de eerste van september van dit jaar.
1: Dat is dope.
0: Nou, dan moet je maar afwachten. Daar weet je nog maar niks van.
1: Nee. Het lekt aan één kant, maar het kan zo aan twee kanten gaan lekken
2: hierom. Ja, ik heb er goed vertrouwen in.
0: Aardig geregeld aan je, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, we hadden last van een kleine waterlekkage. Van buiten, hoor. Niet dat er hier een leiding
2: op we zitten
0: was,
2: nu op de boot.
0: De Ark van Noach, hè.
2: Hartstikke mooi. Maar goed, de technische dienst is geweest en het gaat allemaal goed komen.
0: Zeker. We zijn nog steeds te horen. Daar.
1: Als het goed is wel.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Hutte, hoort je mij?
0: Breek.
1: Nou, er is niet veel veranderd aan het standaard recept.
0: Nou ja, weet ik niet, want ik ben 2 weken niet geweest. Nee, dus dat moest ik even afwachten.
1: Bij deze.
0: Oké.
3: Met Mark en Dennis.
2: Zit er een soort van welkom terug? Een cadeautje?
0: Ja, een verjaardagscadeautje. Een
1: verjaardagscadeautje
0: nog. Ja, en dan wil je ook gebak hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik niet. Zo.
2: Oh.
0: Nee.
2: Nou, dit was de uitzending vervolgd. Van...
1: Dan doen we wat anders.
2: Kijk.
1: Switchen we zo, hoor. Geen probleem.
2: Geen probleem. Deze is voor Dennis.
1: We hebben nog een uur.
0: Dank je.
2: Jouw favorietje. Dit is Roxy Dekker.
0: Zo.
2: Minimum.

0: van een nieuwe album.
1: Ja.
0: Roxy Dekker.
2: Superstar.
3: Oh, is dit nieuw?
1: Nou. Nou.
3: Nou, mooi.
0: Ja, dus vrij nieuw, ja.
2: Zet je hem in de lijst of kan die weer gedelete worden?
1: Nee, weet ik niet. Ja, daar wil ik gewoon in staan.
2: Oh, nee, oké. Oké, oké. Nu zeker. Nee, goed joh, hè. Dan weet ik even dat het format iets veranderd is.
1: Ja, we zijn een hitradio geworden.
2: Mag ook wel, hoor. Ja. Altijd hits.
1: Er was een plekje vrij bij... wat komt een plekje vrij? Bij Q komt volgens mij een plekje vrij.
2: Zo.
1: Bij Veronica zag ik komt een plekje vrij.
0: Ja, een plekje vrij.
2: Blijft niks over. Oké. Nou ja,
1: dus Mark kijken, en ik gaan... Mark en ik gaan naar Q.
2: Nou, dat is mooi. Dan krijg ik jullie salaris erbij.
1: Ja, nou ja, dat is mooi, prima.
0: Ik kan het zeggen. Die paar stuivers.
1: Die krijg jij van mij erbij.
2: Wou je zeggen dat 538 meer betaalt dan?
1: Dat weet ik niet, Q
2: wel. Fijn jullie ingaan.
1: Q wel, in ieder geval.
2: Nou, ja, maar ja, dan luistert er niemand.
1: Ja, voor dat salaris.
2: Ja, snap ik. Maar waarom staat het geluid eigenlijk zo zacht?
0: Van wie?
2: Van de Rob-telewoningen. Ja, dat weet ik. Dan hoor ik mezelf, witte mensen.
0: Ja, hij bent al een jaar ouder geworden.
2: Ja,
0: dat
2: zeker.
0: Een beetje achteruit.
2: Dus ja. Dat is sowieso.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Zo meteen om 6:45 nog de foute plaat.
2: Ja, dat hebben we nog steeds.
0: Ja, maar wij draaien
2: wel. Nou ja, ik was hier woensdag, maar ja, er was geen vergadering blijkbaar.
1: Nee, dit hebben we tegenwoordig bij de Samenleving. Ja. Het gaat goed met
2: kijk
1: de programma.
2: Kijk aan, het gaat goed met de omroep.
1: Dus dat hebben we verplaatst.
2: Goed. Nou ja, prima. Woensdag weer.
0: Dat is vast een beetje richting het nieuwe pand. Dus ja,
1: dan... Ja. Een beetje
0: de gulle
1: middenweg.
2: Nou, ik kan mooi uit je werk
1: Ja, dat is goed geregeld.
2: Ja, mooi.
0: Nou ja, goed. Hè, omdat het toch een beetje regent en de zonneschijn was.
2: Oh ja.
0: Dat had ik eigenlijk bedacht namelijk, dus vandaar.
1: Oh.
0: Hele
2: het is een thema-uitzending.
0: Ja.
2: Oké. Ja, nee, duidelijk. Zometeen natuurlijk de fotoplaats, straks de regio-nieuwtjes, Stennis van Zieker en nog veel meer.
1: Mij eerst.
2: Ja hoor.

0: nog fouter dan fout.
1: Ja, we lopen hard op tijd.
2: Ja, ik hoor het, ja.
1: Stress. Gauw door.
3: Ja, nou, dat is zeker waar.
1: Zo gaat dat bij de commerciële.
3: Okay. Zo gaat dat, ja.
2: Ja, je moet nog drie minuten eens voorpraten.
1: Nee, maar we zijn gewend om zo meteen naar de reclameblok moeten toe praten.
2: Ja, daarom. Ja. Je moet toch een beetje wennen.
1: Dus.
2: Dus in principe moet ik de playlist ook maken voor volgende week, dat je kan wennen. Ja, ben je er volgende week al niet meer?
1: Nee, daar zit de vibe bij Q.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ah, ja. Dus dan zit je alleen.
2: Ja. Ah, geef niet.
1: Maar we hebben vervanging geregeld.
2: Ook op neem hier weer.
3: Samen met deze dienst.
2: Oh, kijk. Ja, kijk.
1: Kan die mooi de politie nieuws doen. Maar die is goed op de hoogte.
3: Ja, inside information.
2: Ja, ik zag pas een heel filmpje voorbij komen. Van.
3: Ja.
2: Misschien moet ik hem even bellen.
1: Nou, weet ik niet.
3: Misschien tweede uur.
1: Nou, je kan hem bellen op 1-1.
3: 1-1-3.
2: Ik denk dat die mooi even de politienieuwtjes, even een nieuw themaatje toevoegen.
3: 18 minuten over de klok van 7 uur, tijd voor de foute plaat van vanavond.
1: Misschien kan hij ons doorverbinden met iemand die belt.
3: Wat
1: wij dat met de pers voorlichten.
3: Ik zal jullie even wat zachter zetten, dan kunnen jullie het gewoon even samen erover hebben. Anders dan hadden we een klein beetje, nou thema is een groot woord denk ik, maar het regent al de hele dag.
1: Ja.
3: Gisteravond ook, gisternacht.
1: Ja.
3: En vanmiddag een klap onweer in Ermelo.
1: Een klein beetje in Amersfoort.
3: Oh, Amersfoort. Nou, er zijn ook een hele hoop nummers gemaakt over regen en
1: water.
3: Nou. Maar straks ook nog...
1: Storm.
3: Moet het ook nog over hebben.
2: Ja,
3: over Dolly.
2: Ja. En niet de Dolly Dots.
3: Niet de Dolly Dots.
1: Oh, nee. Oh, dan doe ik dat de hele week al fout.
3: Ja, dat is verkeerd. Ja. Het was die tijd dus. Een stukje Kane. Nederlandse rocklegendes noemen ze dat.
1: Zo.
3: En Reganomie.

0: Hij zou zo door kunnen met de band.
1: Makkelijk.
0: Doe je dat, wil je dat laatste ook nog een keertje doen? Even kijken hoe dat gaat.
2: Doei.
0: Mooi.
2: Kane was dat. En ja. Rain Down On Me, het origineel.
0: Ja.
2: Van Kane, ja.
0: Ja.
2: Mooi. Fijn. Ook weer gehad.
1: Nou. Zijn jullie nog naar dingen geweest dan?
2: Lowlands.
1: Nee.
2: Niet?
1: Nee.
2: Oh. Heb je niet geluisterd vorige week?
1: Nee. Nee, want ik zat op Texel.
2: Oh ja. Dat klopt.
0: Maar daar zijn we ook te ontvangen.
1: Dat klopt.
2: Ja. Dat zijn over de hele wereld ontvangen.
1: Zeker, ja. zeker.
2: Dat hoeft niet een probleem te zijn op zich.
1: Nee. Dat is ook niet het probleem.
0: Dat John ook vaak naar VLFM luisteren.
1: Ja, geloof ik.
2: Wat heb je op Texel gedaan dan?
1: Wij zijn wezen kaarten. Bijvoorbeeld. Ja.
2: Dat kan daar ook, ja.
1: We zijn naar strand geweest.
0: Zo.
1: Meerdere strandtentjes.
0: Zo.
1: Ja.
2: Oh, dus je bent niet alleen de vrijdag geweest?
1: Jawel. Zeker, we hebben alles in één dag gepropt.
2: Zo.
1: Ja.
2: Aha.
0: Oké.
1: Okay. We zijn het centrum in geweest.
0: Oh, centrum van Texel.
1: Van De Koog en Den Burg.
0: Ik was wel benieuwd.
1: Ja, drie centra.
2: Oh, dat is een machtige drukke dag gehad.
1: Ja, zeker.
2: Karten, drie centra, strandtenten.
1: Ja.
0: Wanneer ben je teruggekomen?
2: Ja.
1: Ja, s'avonds.
0: Nou,
2: zo.
1: Ja. De boot van 8:30 hadden we geloof ik. 9:00.
0: En hoe laat was je daar?
1: We hadden de boot van 9:30 ochtends.
2: Ja, dat kan allemaal niet.
1: Maar ja,
2: er zijn allemaal flitsbezoeken geweest overal.
1: Ja, zeker.
2: Nou, leuk.
1: Ja, prachtig weer.
0: Heb je nog verder nog wat leuks gedaan?
1: Nee, niet zoveel.
2: Hoe was het met je verjaardag?
0: Nou ja.
1: Ja, goed. Ja.
0: Lekker dat gebak ook al 2 weken geleden. Maar,
1: die is ook geweest, hè?
0: Ja.
1: Nou, hebben jullie het gebak niet gezien vorige week?
2: Nee.
1: Oh.
0: Nou ja, rond 10:00 dachten we van het zal nu wel niet meer komen. Dus zijn we toch maar gegaan.
1: Ja. Dus er staan 2 reserven in de bak.
2: Ja, zeker.
1: Oh, kijk eens aan. Mooi.
2: Niet alle reserven, hè? Kun je
1: nee, want ja, volgende week
2: is er zijn ook opnames gemaakt voor, om door te sturen. Dus daar zitten andere jingles in. Dus,
1: ja, ik snap hem.
2: Ja, goed gecodeerd hoor, wees maar niet waar.
1: Nee, oké, gelukkig.
0: Eentje heeft 58 jingles, de andere heeft Q-jingles.
2: Ja.
1: Nou,
2: radio.
1: Mooi.
2: Moet nog geprobeerd, maar
0: ging
2: al vrij vlot, maar niet.
1: Nou, zal ik vast een bloemetje halen voor jullie dan? Of,
0: Ja, dat zou ik wel fijn vinden.
2: Ja,
0: mooi.
2: Ja. Zou je nog een sterker vertellen?
0: Een bierpakketje zou ook lekker zijn. Deze jingle gaat mee.
2: Breek me de bek niet open over een bierpakketje. Maar goed.
0: Oh,
2: nee, kijk, we hebben hier ook nog een echte muziekcomputer draaien hiernaast, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat is,
0: als die draait.
2: Ja, als hij draait. Hij kan ook soms in één keer vanuit zijn. Ja, dat ook.
1: Ja.
2: Maar
1: we hebben ook nog een roulettewiel.
2: Dat terzijde. Er staan al wel juiste titels in voor ons afscheid.
1: Kijk eens aan.
2: Glennis Grace. Boudewijn de Groot. Welterusten, mijn heer de president.
1: Zo, ja.
2: Groeten uit Maaiveld.
0: Nou, we zullen wel weer afsluiten met volume, ja.
2: En Xander de Buzel.
1: Ja.
2: Waarom?
1: Ja. Nou.
0: Dan is het echt tijd om te gaan.
1: Ja, dat hoor je. Dan moet je gauw gaan. Staat Celine Dion er ook tussen?
2: Het zijn wel tekenen, vind ik.
1: Ja.
2: Jij zegt heel mooi van, nou ja, hiernaast zijn we gespaard gebleven. Maar dit zijn ook wel tekenen, hoor.
0: Ja.
2: Zeker weten. Nou, we gaan verder.
3: Nieuws. Goedenavond.
0: Ik ben benieuwd of ze die bekendmaken.
2: Richting de reclames.
4: Goedenavond, dit is het regio.
0: We zijn zo bij je terug.
4: De bouw van nieuwe sociale huurwoningen in Zeewolde staat momenteel onder druk door de financiële positie van woningcoöperaties. Woonpalet, de woningcoöperatie voor Zeewolde, waarschuwt samen met 5 andere Flevolandse corporaties dat de vennootschapsbelasting de ruimte voor investeringen beperkt. De Stentor meldt dat de 6 Flevolandse woningcoöperaties stellen dat ruim 12.000 geplande sociale huurwoningen in de provincie gevaar lopen als de belastingdruk niet wordt verlaagd. Ook projecten in Zeewolde kunnen daardoor vertraging oplopen. In natuurtuin De Zandkamp in Ermelo vindt op zaterdag 5 september voor de 6e keer het Vet de Natuur plaats. Wethouder Annemiek van Loon opent het evenement om 11:00 ochtends. Tot 3:30 staan natuurbeleving, activiteiten, informatie en muziek centraal.
1: Gaan jullie daar ook nog
4: bezoekers heen? Kunnen deelnemen aan rondleidingen en workshops, waaronder schilderen met natuurlijke verfstoffen en creatief werken met bladeren. Ook is de bijenstal geopend voor uitleg van imkers. Verder zijn verschillende natuur- en buurtorganisaties aanwezig met informatiestands. S'avonds vanaf 9:00 is er een excursie naar nachtvlinders. En tot slot, Het onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van
2: onkruidverdel
4: Putten is nog altijd niet afgerond.
1: Ik heb nog wel wat
4: jarige vrouw verdween op 6 augustus 1994 tijdens een fietstocht. Haar lichaam werd 3 weken later aangetroffen in de Duitse Möhnesee, maar werd pas in 2023 geïdentificeerd. De website Moordplekken reconstrueert het dossier en beschrijft hoe de identiteit van Van der Zanden na bijna 29 jaar werd vastgesteld. Van der Zanden vertrok in 1994 vanuit Putten op haar racefiets en kwam niet meer thuis. Het Nederlandse cold case team Oost-Nederland onderzoekt inmiddels ook de mogelijkheid dat Van der Zanden door een misdrijf om het leven is gekomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, leuk. Zullen we dat gaan doen met z'n drieën?
1: In die natuur ding? Ja. Wat was het ook alweer?
2: Ermelo.
1: Ja, ik heb niet helemaal geluisterd.
0: Misschien is het leuk stemmuisje.
2: Het is een tegenhanger voor mij van dat vette muziek.
0: En creatief met blaadjes lijkt me leuk.
2: Ja,
1: ja zeker.
2: Cursus onkruid verdelgen.
1: Ja.
2: Je weet maar nooit.
0: Ja. Vlinders vangen.
2: Vlinders vangen.
0: In de nacht. Hey, hartstikke leuk. Zin in. Ja. Ik wil wel moeilijk zoeken, als het donker is.
1: Ja, nou, misschien wolven vangen. Is makkelijker te vinden.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, meestal vinden ze jou ook wel uiteindelijk.
1: Zeker, zeker.
0: Nou, zin in.
2: Oké, nou goed. Dan zijn we op de hoogte.
1: Mooi.
0: We moeten wel muziek gaan draaien.
2: Ja, ik wou zeggen.
0: Anders halen we het quote niet.
1: Ja. Nee. Deze is niet meer. Dan hoor je vandaag voor het laatst.

0: Jolien.
1: Ja, ja. Dolly P.
2: Ja, is hemelen. Ja, is hemelen. Ja. Is naar boven toe getransporteerd.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Het is klaar voor Jolien.
1: Zeker.
0: Ja.

0: In Putten zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere auto's en een werkbus doorzocht.
1: Is vrij wakker geweest vandaag.
0: Er zijn incidenten gemeld, onder andere aan de Kievitslaan, de Ristalstraat, de Elsekehoutstraat.
2: Sinds hij voor zichzelf werkt.
0: Ja, en de Jan Nijenhuisstraat.
2: Oeh, dat is dichtbij. Nou,
0: daarbij zijn spullen gestolen en voertuigen beschadigd.
1: Ah, het scheelt, zo'n Toyota slaan ze wel over.
0: Ja. Zeker. Ja. Ja, maar had ik die maar.
2: Nou, hij is te koop hoor, tegen de juiste prijs.
0: Kijk eens aan, kijk eens aan.
1: Oké.
0: Okay. Nou ja, de politie die vraagt inwoners die beschikken over camerabeelden van de nachtelijke incidenten deze te delen. En bij verdachte situaties of hete daad te bellen met 112. En voor meldingen achteraf dan is 0900 8844 beschikbaar.
1: Aha, dus van de wildcamera die mag je delen.
0: Ja, zeker.
2: Ja, ik heb camera's.
0: Oh, mooi. Maar ik weet, nou ja, het is wel bij jou in de buurt, hè? Hallo, Jan Nijhuisstraat.
2: Ja, nee, zeker. Dat is hartstikke in de buurt.
0: Ja, ja.
1: Ik weet niet waar jij... Jij komt daar ook te wonen in die buurt. Ja, dus, ja.
0: Nee, die buurt niet. Oh, oh.
2: Nou, het zit er helemaal breed, denk ik, 500 meter vandaan.
0: Ja, maar dat is toch een ander buurtje.
1: Oh, ja.
2: Ja.
1: Maar ik hoor ook dat ze in Ermelo ook aan de gang waren geweest.
0: Oh, dat weet ik niet. Ja, ja, zover ben ik nog niet.
1: Goed, hoor,
0: ik misschien komen we daar zo meteen.
1: Oh, ja. Ja, je had ook nog meer, hoorde ik.
0: Nog ambulance nieuws.
1: Oh ja, die heb ik nog niet eigenlijk.
0: Ja, brandweer dan.
1: Ja, die had ik wel eigenlijk.
0: Nou, dan doe ik die wel eventjes hoor.
1: Ja, dat mag.
0: Dan drink ik mijn koffie op.
2: Ja, doe jij dat maar eens even.
0: Je bent eraan toe.
2: Bij de Bonky Town aan de verkeersweg in Harderwijk is donderdagmiddag een brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 17 uur, dat is 5 uur in de middag, een melding en rukte met onder meer een tankauto spuit en een hoogwerker uit. Volgens de beschikbare meldingen gaat het om een brand in de winkel. Over de oorzaak, eventuele gewonden en de omvang van de schade is vooralsnog geen informatie bekend.
0: Ach, de hulpdiensten waren die binnen roken
2: snel te plaatsen om de brand onder controle te krijgen.
0: Ja, je mag ook niet roken in die ballenbak. Dus zo.
2: Nee, vroeger mocht dat nog, maar
0: ja, nu niet meer. Nee. zeker een. Oh nee, ik ben nog niet. Eerst het introotje, hè?
1: Ja, eerst het introotje.
0: Ja, nou, ik zal wel even wachten. Zullen we niet knippen dan?
1: Nou ja, dit was niet helemaal gelukt, dit. Maar volgens mij is het gewoon het plaatje zometeen. Oh nee.
0: Ja, misschien moeten we hem andersom maken.
1: Ja, misschien moet je ze andersom draaien. Dat is makkelijker. Lekker over nagedacht.
0: Ja, ja, ja. Ja, gelukkig doen we het ook maar net.
3: Lekker
0: ja,
3: met de plantjes bezig, buurvrouw.
0: Ja, nou ja, nu dan, hè. Maar ja, dan is het wel weer afgelopen. Nee, een fietser die is gewond geraakt met een botsing met een auto in Putten.
1: Oh, oh,
0: op de Burgerkampensteeg is vrijdagmiddag, ja, ja, zeker ja, vanmiddag, een fietser op een fatbike gewond geraakt.
1: Fietsen op een fatbike. Dat was een operatie.
0: Eens even kijken, de botsing gebeurde ter hoogte van de Huddingweg. En de fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
1: Ai, vervelend.
0: Ja, aan de auto is weinig schade. Weinig.
2: Had zo mooi kunnen zijn.
1: Had zo mooi kunnen zijn.
0: Zeker.
1: Oh, aan de auto niks. En de fatbike dan?
0: Nou ja, de bestuurder is meegenomen, hè.
2: Okay. Was de vraag niet. Ik heb even ook nog een brandweernieuwtje. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Ja, het hoeft niet, maar...
4: gebeurde vorige week zaterdag. Toch komt die
1: wagen... Oh, oh, sorry. Hier was ik nog. Even kijken. De brand hier.
0: Nee, maar doe maar rustig aan. Nou, ik wil ook gewoon een plaatje draaien. Ja. Ja,
2: wordt deze ook weer eens gebruikt.
1: Ja,
2: in Zeewolden is een geparkeerde taxibus donderdagochtend vroeg zwaar beschadigd geraakt door een brand. Ja, ja.
1: Oh, stond hoog op de tracht, komt die ambulance die brandweerauto langs voorbij soeven.
2: Oh. Het incident vond plaats aan het Keteldiep. De bus stond geparkeerd voor een woning. Niemand raakte gewond. Een buurtbewoner ontdekte rond 4 uur 's ochtends vlammen bij het voorwiel van de bus.
1: Nee, dat klopt dus niet. Toen was ik er nog niet.
2: Het vuur breidde zich vervolgens uit naar de motor en de voorkant van het voertuig raakte zwaar beschadigd. De brandweer heeft, jawel, het vuur geblust.
1: Ach, wat gelukkig, man. Dat is fijn.
2: De taxibus is daarbij verloren gegaan.
1: Oh, dat wel.
2: De oorzaak van de brand is niet vastgesteld.
0: Niet blussen,
2: brandstichting wordt niet uitgesloten. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan. Hoe fijn dat ze even vermelden dat de brandweer ook de brand heeft.
0: Ja, dat is fijn, hè. Nou ja, ik heb er hier ook nog een. Dat kon wel eens over Mark gaan.
1: Oh.
0: Ja, ja. Want een gaslucht bij een camper die zorgt voor de inzet van de brandweer bij een tankstation in Putten.
1: Oh nee, daar ben ik niet geweest.
0: De brandweer is zondagavond uitgerukt naar BP tankstation aan de Oude Rijksweg in Putten voor een melding over een gaslucht bij een camper. Vermoedelijk ontstond het probleem tijdens het tanken van LPG.
1: Ah. Ja, nou, dat
0: Er raakte gelukkig niemand gewond en de brand

0: Brandweer die heeft metingen verricht, maar er was geen hoge concentratiegas gemeten. Dus,
1: in de tank gemeten?
0: Nou ja, ik denk gewoon als jij die LPG-slang los had, ja, dan krijg je natuurlijk even gas.
1: Ja. Hebben ze die meter in die tank gehangen. Ja, toen
0: was het goed.
1: Toen bleek er gas te zijn.
2: Ja. Wat toen toeval allemaal.
0: Maar ja, het had Mark kunnen zijn met zijn camper.
2: De enige is dat dit ding van mij niet op LPG rijdt.
0: Ach, nou ja.
1: Nou, dan was het best raar geweest als jij die LPG daar had gaan denken.
2: En ik wacht op zondagavond de deur niet meer uit.
0: Dus nee, ja. Nee, snap ik.
2: Ik heb allemaal alibi's uiteindelijk.
1: Ik vind ze niet zo sterk. Ja, jongens, en alles mooi is aan alle boxen komt eruit.
0: Ja, de laatste uitzending hè, voor jullie.

0: heel mooi.
1: Nou, geeft niet dat er wel twee dingen door elkaar heen lopen.
2: We zijn nu twee dingen door elkaar heen.
1: Nou, geef niet, jongen. Kan gebeuren.
3: Ja, nou, ja, er echt heel veel.
1: Nou, hij gaat gewoon door, hoor. Ik weet niet.
3: Hallo?
4: Ja.
3: Hallo?
2: Ja, ik denk dat we inmiddels toch van zenders zijn gegooid.
1: Ik denk het ook. Ik denk dat het non-stop loopt.
4: Hey, ja.
1: Ja.
4: Ja. De automaat is aangezet.
1: Och, jee.
2: Ja, zie je wel. Stilte-detectie aangegaan.
4: Ik denk dat ik heb nog niks aan staan.
1: Hoppatee.
2: Zo.
4: En zo doen we dat. Meteen.
2: Goed, hoe was jullie week verder?
1: Oh, dat eind, dat intro.
2: Een ander liedje.
4: Maar dit is een andere, toch?
2: Ja.
1: Oh, dat doen we tegenwoordig om bijna 7:15. Hoe was je week?
2: Nou ja, we hebben nog niet in de tijd gehad.
1: Nee, snap ik. Maar dat was goed. Ja, ik ben gewoon aan het werk.
2: Oké.
1: Ja.
2: Ben.
1: Ja. Ben. Was.
2: Oké. Nou, mooi. Nog gesport?
1: Ja.
2: Oh,
1: ja. Ja, hij gaat gewoon door, hè.
2: Oké. Mooi.
1: En bij jullie dan?
2: Ja, wel goed. Ook gesport.
3: Oh, echt een zangbijtje.
1: Zo.
4: Dat is jammer.
2: Veel gesport zelfs.
1: Veel?
2: Ja.
1: Zo.
2: Oh.
1: Nou. Oké. Hoezo?
2: Ja, ik kwam zo uit.
1: Nou.
2: En weer een nieuwe sport.
1: Zo. Dammen.
2: Ja.
1: En biljart?
2: Nee, we zijn
1: schaken.
2: We hebben tegenwoordig golfles.
1: Oh, zo. Ja, dat mag wel als je naar Q-Music gaat.
2: Ja,
1: van beide kun je niet met hardlopen aankomen of met padellen.
2: Nee. Nou, padellen wel, denk ik, maar...
1: Golfles.
2: Maar heb ik ook gedaan deze week.
4: Ja. Waar ben je dan wezen golven dan?
2: Ja, hier in Putten.
1: Zo.
2: We hebben zo'n zomeravondcursusje. Dan mag je 4 zomeravonden...
4: In Putten?
2: Ja, met vrienden. Tussen Putten en Eijkerk. Die golfbaan.
4: Oh, daar.
2: Ja.
4: Oh,
2: ja. Dus hebben we met vrienden, met z'n vijven doen we...
1: Was Mark er ook bij?
2: Ja, die wel. Die wel.
1: Ja,
2: hartstikke leuk.
1: Ik kan
2: er niks van, maar...
1: Nee, dat snap ik. Maar ja dat kon je met padellen ook niet en met hardlopen niet. Dus ja, ik snap
2: dat
1: je blijft
2: proberen.
1: Ja.
4: Je weet niet hoe het loopt natuurlijk.
2: Nee, er komt ooit een keertje een sport die wel lukt.
1: Ja. Nou ja, ik zou badminton proberen.
2: Ja. Of zwemmen.
4: Een racket voor je. Zwemmen kan ook.
1: Ja.
2: Koffie drinken bij de sportschool.
1: Dat is niet zo moeilijk.
4: Goed, inmiddels 7:15 geworden.
1: Nou.
4: Dus hoogste tijd voor het tennismomentje.
2: Ja.
4: We hebben de candlelight versie eventjes weggestopt. Okay. Dat
2: klinkt nog een beetje raar.
4: Goed, dus,
1: nee, nee, nee, nee. Nou, dus voor na de uitzending kun je nog even een naam...
2: Maar ik heb hier nog
1: een beetje iets zou kunnen zijn.
2: Volgende week.
1: Ja.
4: Schrijf maar op weer het to-do-listje van de week.
1: Ja, je bent druk.
4: Ja.
1: Nou, dat scheelt dat ik het allemaal kan factureren.
3: Dus. Ja, dat scheelt.
1: Nou, weet ik niet.
4: Zometeen nog wat kan mij het schelen, maar eerst de sfeermakers met Eleonora.
1: Ja, wat een sfeer.
4: Oh, wat gezellig.

0: de sfeermakers en lastig en gast erop. En met Eleonora natuurlijk.
1: Ja. Ja, ook wel bekend van Jan van Zet.
0: Ja.
2: Het origineel, hè.
0: Ah. Nou, hij is boven water.
1: Ja, met, ja, ik denk dat het origineel van Jan van Zet is, ja, maar ik weet niet zeker hoor. Ja, nou, misschien is dat wel een heel oud plaatje, Eleonora.
2: Ja,
1: maar zou me niks verbazen.
3: Maar goed, deze moeten we nog even bewaren voor over 10 minuten.
2: Oh ja, voor het einde, ja. Maar dan weten we in ieder geval dat hij in ieder geval vast het goed doet, zeg maar.
3: Ja, ze hebben in ieder geval vast getest.
2: Ja, dat zie je hoor,
3: maar. Het kan zo misgaan.
2: Het kan me zo verkeerd gaan hier,
3: ook. Ja, want als het nu misgaat, hebben we geen tijd meer om het nog een keertje over te doen.
2: Nee, daarom. Goed,
3: ja.
2: Dat is...
3: Zo.
2: Niet aankomen, zegt hij.
1: Nee, even een technische dienst, hè.
2: Ik nergens aankomen, zegt hij.
1: Nee.
2: We zijn onderweg. Ja, we gaan verder met het programma.
3: Ja,
2: daar
3: we daar
2: zijn we ook vorige keer gebleven. Moeten we nog muziek draaien of wou je nog wat anders eerst? Ik had dat wel bedacht, Aris. Maar ik ben die jingle alweer kwijt. Ik hoop dat dat straks beter gaat bij die andere radio's.
1: Dat denk ik. Ja, maar...
2: Is het DJ? Oh, sorry. Oh. Hier is het
1: zien. Neem je karma mee daarin.
4: We zien dat u met zulke grote getallen
1: uitzag naar de kerk. Ja, zo van deze zonder computer.
3: Komt die aanlopen met zijn floppies.
4: Van de kerkbank neerleggen. De collector zal voor het onderhoud van
1: 1,44 MB.
4: Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap.
1: Ja, zeker.
4: Amen.
1: Amen, ja.
5: Soapestore, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker.
0: Zeker, vorige week Bianca en deze week de Paladijns.
3: Ja, kijk.
1: Zo.
2: Was oefenen voor het andere programma.

0: zijn.
1: Jazeker. Samen bij Dolly. Staan ze. De Paladijns waren dit. Ja. En jouw liefste wens. Ja, dat is nog steeds de vraag. Hè. Wat is jouw liefste wens?
2: Dan gaan we opnieuw.
1: Ja, zeker. De hoogste tijd namelijk.
2: Ja, ja, ja, ja, zeker. Zeker, zeker, zeker.
1: We lopen naar 8 uur toe.
2: Dus ja, daarom, hè. Eens even kijken in Harderwijk. Oh nee, we doen alleen de titels, hè. Bij het item, toch?
3: De laatste pakje wel.
2: Festival Samen, die kleuren we de stad in Harderwijk. Demonstraties, ja, ja, over tuinieren en duurzaamheid, dat is wel wat voor jou ook.
3: Daarom ga je dus niet mee.
1: Je kent het principe nog, hè, van het item.
2: Ja, ja. Nee, okay. Ik ga je opgeven.
3: En dan een poëziefestival met 42 dichters in Harderwijk.
2: Emperte doet mee aan de regionaal plan voor de vernieuwing van de GGZ.
3: Een mooie clash komt eraan, VVOG en hier de tref elkaar zaterdag in een bekerwedstrijd.
2: Oh, nou, jee, ja. Zo. Ja, en de SGP en het CDA die stellen vragen over de aandacht, de gevolgen voor extra treinen in Ermelo.
3: Oh,
1: oh,
2: ja.
1: Nog meer.
3: En we hadden het er net over, de wolf duikt op in woonwijken op de Veluwe.
2: Ja, ja, kijk.
3: Ja.
2: Ja. VVOG en Hieder die treffen elkaar zaterdag in bekerwedstrijd.
1: Alweer?
2: Ja.
3: Ja, daar ga ik ook bericht van hem voor lezen, dat het zo moet. 33ste terug voor zijn punten en Ermelo trekt zaterdag met 120 vrachtwagens door de regio. Okay.
2: Mag je meedoen?
3: Ja, ik raak de vrachtwagen.
1: Moet even weten hoe laat, want dan moet je dan niet meer dorp in daarna.
2: Nee, dat moet je dan niet willen.
3: Je moet even een berichtje voorlezen.
2: Ja, nou ja, ik heb nog ambulance nieuws, zie ik. Ja.
1: Nee, dat kan niet.
2: Nou.
3: Oh, echt waar. Nou, hij is een vrouw vragen waarom die niet meegaat.
1: Nee, er is een bepaalde reden voor.
3: Nou ja.

0: Rutger van Barneveld.
1: Ja, dat is onze laatste
2: plaats. Onze grootste hit.
0: En hier begon het allemaal mee, hè? Zomer, zon en strand.
2: Ja.
0: Goed.
2: Ja.
0: En dan?
2: Ja. Mark en ik hebben van de week even samen gezeten voor hoe we dit...
0: Hoe we dit gaan aanpakken.
2: Zal ik even een zakdoek halen?
1: Nou,
2: ik zou wat meer halen. Ja. We hebben chat gevraagd.
0: Nou, vertel.
2: Dan zijn we alweer aan het einde gekomen.
1: Ja,
2: bedankt voor het luisteren. Voor alle reacties. En vooral voor het feit dat jullie iedere keer er weer bij waren.
1: Zo.
2: Dit was mijn, het staat er, maar het is onze. Chat weet nog even niet dat we met z'n tweeën
0: Nee, snap ik.
2: Onze laatste uitzending. Het was ontzettend leuk om dit programma voor jullie te maken. We hebben er enorm van genoten. Bedankt voor alles. En wie weet, tot op cue. Met ze ook maar zo kunnen weten dat we volgende week gewoon in Veenwe zijn.
0: Ja, kan maar zo. Je weet nog niet wat er gaat gebeuren van de week.
2: Nee, zeker niet.
0: Oké, okay, nou ja, we kunnen vast een beetje aan wennen. Ja. Ooit gaat dit moment komen natuurlijk.
2: Ja. God, de omroepbazen staan te wachten op dat moment.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Kan er eindelijk weer jeugd naar de vrijdagavond.
1: Nou, ik denk omroep Max. Nee, nou we daar nog kans maken.
0: Nou ja, wie weet.
2: Ja, maar dan kunnen ze weer jeugd op de vrijdagavond doen.
1: Ja.
2: Hè, dat waren wij ooit ook.
1: Zeker.
2: Toen we 46 jaar geleden begonnen met het programma.
1: Ja,
0: daar zijn we nog steeds niet achter. Dat is nog wat ergens van het verhaal.
2: Hoeveel uitzendingen we nu op zitten?
0: Ja.
2: Nou, veel, maar...
1: Nou, moet je het zetten, we vragen.
0: Zou die het weten?
1: Ja, geen idee.
2: Zou ik het eens vragen aan Chet?
1: Mocht je volgende week bij Q zitten, dan moet je even langs beeld en geluid en dan ga je
0: vertellen. Ja. Dan komen de lijntjes in.
1: Daar liggen ze tenslotte, hè. Hoeveel uitzendingen zijn er geweest?
0: Aan al het goede komt er eind, zoals u gehoord heeft.
1: Zeker.
0: Volgende week, nieuwe uitzending van Hollands Goud.
1: De
0: vrijdagavond.
1: Zeker, zoiets, hè.
0: Hey, volgende week nieuwe uitzending van Sterrens, Mark en Dennis.
2: Ik ben er wel, denk ik.
0: Goed.
1: Zijn jullie er wel? Dan neem ik gebak mee.
0: In principe denk ik volgende week.
2: Nee, in dat geval zijn we er
0: volgende week te vieren.
2: Ja, volgens mij ben ik er dan.
0: De nieuwe uitzending van september. Hè,
1: nou, succes op Q.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat je luistert.
0: Ja.
1: En maar, tot volgende week.
0: Voor nu. Maar voor nu. Zo. Hier was
2: ze. Zometeen de dance smash. En is dat niet... Denk erom.
1: Oogjes dicht. Ik moet je zo'n zingers bewerken. Avondjes
2: ook dicht. Ik ben benieuwd wat de langstrijd is.
3: Van de Noordwest-Veluwe.
2: Rock.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
4: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: And now, ladies and gentlemen.
8: Flashback Show. flashback tunes from back then. This is Flashback.
9: Met Marcel Hergaarden.

En zo zijn we begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde Screedy Polity. Boom, there she was. Samen met Roger Troutman. Was uit 1988. En daarmee openen de Flashback Radio Show. Hier zijn de Jammers. En Halfway There.

Dr. Adams, sorry, in de Flashback Radio Show. En you got the floor. Dat doet me herinneren aan een bepaald, niet nader te specifieren, televisieprogramma. Waarbij dan daarna gezegd werd: laat varen die droom. Ja, anyway, laat me zitten, die moet erbij geweest zijn. Hier is Detroit Centrics. Let's go out.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was Detroit Centrix, Let's Go Out. En als je dit hoort, dan denk je misschien aan Walking on Sunshine. Ja, ze klinkt wel een beetje, hè? 1982. Is het niet helemaal, hier is Birdie. Samen met Ricky Disco. En Gimme All You Got.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. In Harderwijk vindt op zaterdag 19 september een festival plaats rond het gemeentelijk initiatief Samen kleuren we de stad. Van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags zijn inwoners welkom bij ontmoetingstuin De Rietmeen voor workshops, demonstraties en informatiestands over tuinieren en duurzaamheid. Het initiatief richt zich op het vergroenen van de stad, onder meer door moestuinen in de openbaar groen, gezamenlijke groenstroken en geveltuintjes. Steeds meer inwoners doen mee, waardoor op verschillende plekken in Harderwijk extra groen en bloemen verschijnen. De gemeente Putten neemt deel aan het transformatieplan Gem Noord-Veluwe en Zeewolde. Het plan moet bijdragen aan een andere aanpak van de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, waarbij ondersteuning bij mentale problemen vaker binnen het sociaal domein wordt georganiseerd. De website De Puttenaar meldt dat de gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde het plan samen met GGZ Centraal en huisartsenorganisatie Medicamus hebben ingediend bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De verzekeraar heeft intussen met het plan ingestemd. Het project wordt beschouwd als een ontwikkeld proces waarbij de betrokken organisaties de nieuwe werkwijze stapsgewijs verder vormgeven. En tot slot, in Putten zijn in de nacht van woensdag en donderdag meerdere auto's en een werkbus doorzocht. Er zijn incidenten gemeld in onder meer de Kievitlaan, de Riestaalstraat, de Else-Eekhoutenstraat, Van Egmondstraat en Jan Nijhuisstraat. Daarbij zijn spullen gestolen en voertuigen beschadigd. Op camerabeelden zijn twee mannen te zien die door de wijk lopen en verschillende portieren controleren. Aan de Kievitlaan werd een werkbus doorzocht nadat een ruit was ingeslagen. Daarbij verdwenen onder meer een tas en een portemonnee. Ook in andere straten werden verdachte personen bij voertuigen gezien. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

De Dockett Brothers hoorde je in de Flashback Show. En dat was In The Flow samen met Coco Malone. We gaan naar het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan op jouw radio. Hier is RJ, Latest Arrival.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven. Zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten. Zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Flashback Radio Show.
4: Met Marcel Hergaarden.

goed dat je luistert. De Flashback Radio Show. We zijn aangeland in uur 2. Mocht je net ingeschakeld zijn, dit is van vroeger en nu nog een uur lang te gaan op je radio. We starten met Firefly featuring Rampage. En dat is de Love Medley. Alweer een paar jaar geleden. En daarachteraan hoorde je Mr. Marshall

Nieuwe track in de Flashback Show van Cyprel en Energy hoorde je. Meer nieuw werk. Hier is een track van Kenno Mill. En dat heet We're Never Coming Down.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk heeft geen zeggenschap over de vervanging van de geluidsschermen langs de A28. Die verantwoordelijkheid ligt bij Rijkswaterstaat. Ook voor de N302 ligt de bevoegdheid niet bij de gemeente, maar bij de provincie Gelderland. Het college antwoordt daarmee op vragen van Harderwijk anders over de geluidsoverlast langs de wegen. De gemeente bespreekt de voortgang van de vervanging van de schermen regelmatig met bewoners van de wijk Tweelingstad en overlegt met de provincie over de aanpak van geluidsoverlast. Rijkswaterstaat heeft eerder aangegeven op korte termijn onvoldoende capaciteit te hebben om de schermen bij Harderwijk te vervangen. De fracties van CDA en SGP in Ermelo willen van het gemeentebestuur weten wat de gevolgen zijn van een mogelijke uitbreiding van het treinverkeer tussen Amersfoort en Harderwijk. ProRail en NS onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de treinfrequentie op het traject te verhogen. Die hogere frequentie kan de bereikbaarheid van Ermelo verbeteren, maar zorgt volgens de partijen ook voor knelpunten. Vooral de spoorwegovergangen aan de Horsterweg, van As van Wijklaan en Tellichterweg kunnen vaker en langer gesloten zijn. Dat kan gevolgen hebben voor de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en de aanrijdtijden van hulpdiensten. En tot slot, bij Monkey Town aan de verkeersweg in Harderwijk is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 5 uur 's middags een melding en rukte met onder meer een tankautospuit en een hoogwerker uit. Het zou gaan om een brand in de winkel. Over de oorzaak, eventuele gewonden en de omvang van de schade is nog geen informatie bekend. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

En zo zijn we alweer in het laatste gedeelte van de show beland van deze week. Vernon Birch hoorde je, Step In Out. Tijd voor nieuw werk, Misha, samen met Relaye en Jesse Halm. Dit is Skyline. Halm, dit is Skyline.

0: Misha hoorde je samen met Relay en Jassi Helm, Skyline, een nieuwe track in de Flashback Show. Hier is Sunfire and it's never too late for your loving.
1: Are you ready? Let's go back to the

Nieuw werk hoorde je vandaag in de show van Dean. And keep coming back to you. Mevrouw met het ingebouwde kompas komt altijd bij je terug. Dit is Lionel Richie en Can't Slow Down.

Down to the Bone hoorde je Feel So Good, die Opa Lopo remix. En daarmee komen we aan het eind van de Flashback Show voor deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering met nieuwe hits, oude hits. En hier is Larry Graham, There's Something About You.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3de keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Het onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van Maria van der Zanden uit Putten is nog altijd niet afgerond. De 22-jarige vrouw verdween op 6 augustus 1994 tijdens een fietstocht. Haar lichaam werd 3 weken later aangetroffen in de Duitse Meunensee, maar werd pas in 2023 geïdentificeerd. De website Moordplekken reconstrueert het dossier en beschrijft hoe de identiteit van Van der Zanden na bijna 29 jaar werd vastgesteld. Van der Zanden vertrok in 1994 vanuit Putten op haar racefiets en kwam niet meer thuis. Het Nederlandse cold case team Oost-Nederland onderzoekt inmiddels ook de mogelijkheid dat Van der Zanden door een misdrijf om het leven is gekomen. In natuurtuin De Zandkamp in Ermelo vindt op zaterdag 5 september voor de 6de keer het Vet de Natuur plaats. Wethouder Annemiek van Loon opent het evenement om 11 uur 's ochtends. Tot 3:30 staan natuurbeleving, activiteiten, informatie en muziek centraal. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen en workshops, waaronder schilderen met natuurlijke verfstoffen en creatief werken met bladeren. Ook is de bijenstal geopend voor uitleg van imkers. Verder zijn verschillende natuur- en buurtorganisaties aanwezig met informatiestands. 'S Avonds vanaf 9 uur is er een excursie naar nachtvlinders. En tot slot, de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in Zeewolde staat momenteel onder druk door de financiële positie van woningcoöperaties. Woonpalet, de woningcoöperatie voor Zeewolde, waarschuwt samen met 5 andere Flevolandse corporaties dat de vennootschapsbelasting de ruimte voor investeringen beperkt. De Stentor meldt dat de 6 Flevolandse woningcoöperaties stellen dat ruim 12.000 geplande sociale huurwoningen in de provincie gevaar lopen als de belastingdruk niet wordt verlaagd.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: leeft.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk heeft geen zeggenschap over de vervanging van de geluidsschermen langs de A28. Die verantwoordelijkheid ligt bij Rijkswaterstaat. Ook voor de N302 ligt de bevoegdheid niet bij de gemeente, maar bij de provincie Gelderland. Het college antwoordt daarmee op vragen van Harderwijk anders over de geluidsoverlast langs de wegen. De gemeente bespreekt de voortgang van de vervanging van de schermen regelmatig met bewoners van de wijk Tweelingstad en overlegt met de provincie over de aanpak van geluidsoverlast. Rijkswaterstaat heeft eerder aangegeven op korte termijn onvoldoende capaciteit te hebben om de schermen bij Harderwijk te vervangen. Bij Monkey Town aan de verkeersweg in Harderwijk is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 5 uur 's middags een melding en rukte met onder meer een tankautospuit en een hoogwerker uit. Het zou gaan om een brand in de winkel. Over de oorzaak, eventuele gewonden en de omvang van de schade is nog geen informatie bekend. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. En tot slot, in natuurtuin De Zandkamp in Ermelo vindt op zaterdag 5 september voor de 6e keer het Vet de Natuur plaats. Wethouder Annemiek van Loon opent het evenement om 11 uur 's ochtends. Tot 3:30 staan natuurbeleving, activiteiten, informatie en muziek centraal. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen en workshops, waaronder schilderen met natuurlijke verfstoffen en creatief werken met bladeren. Ook is de bijenstal geopend voor uitleg van imkers. Verder zijn verschillende natuur- en buurtorganisaties aanwezig met informatiestands. 'S Avonds vanaf 9 uur is er een excursie naar nachtvlinders. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is